altijd wel iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws. Hola.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van

Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige

Volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: diner met Pieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is inderdaad donderdag en weer tijd voor de matinee van mijzelf en natuurlijk Alexander die achter de knoppen staat. Belt met de gasten. Dat is nu het eerste uur helemaal niet nodig, want onze gast is al gearriveerd. Ja, ja, hij zit hier in levende lijven, Mark Hilton. Gaan we straks alles over horen en hij gaat ook spelen, dus dat is hartstikke fijn. En links van mij zit Lorraine.
2: Ja, hoi. Hoi.
1: Dat is super lang geleden.
2: Ik ben er weer.
1: Ja, wat fijn. Want hoeveel jaar geleden heb ik jou opgeleid hier?
2: Oh, dat is echt al wel een paar jaar geleden.
1: Ja.
2: Ik denk al wel... Nou, ik weet niet
1: ja,
2: eens.
1: Vijf
2: jaren,
1: of zo?
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Okay. Ja.
1: Nou, fijn dat je er bent. Ja. We willen het weer een beetje oppakken en zo.
2: Ja.
1: Je hebt al wel in het veld gestaan, zeg maar.
2: Ja, zeker.
1: Met de Vierdaagse.
2: Ja.
1: Was erg gezellig.
2: En Veluwse Avondmarkt was ook leuk.
1: Ook nog, ja. Ja. Dat vergeet ik helemaal. Maar goed, dit is weer even iets anders. Dus leuk dat je er bent. Helemaal fijn.
2: Dank je wel.
1: Mooie uitzending maken.
2: Ja.
1: Ja, het is vandaag 30 juli alweer. En om precies te zijn is dat dag 211. Hierna nog maar 154 dagen. En dan zitten we zomaar weer in 2027.
2: Dat gaat heel snel.
1: Ik vind het veel te snel gaan.
2: Ja.
1: Ja. Maar laten we maar gewoon toch even een beetje vaart erin zetten. We gaan luisteren naar een liedje van Skik. Dankjewel voor de zon. Want die zon die brandt ongelooflijk op je huid als je hem insmeert. Maar het is wel heel lekker om daarvan te genieten. Skik.

0: Leuk, hè, dat trompetje op het einde van het liedje. Ja, Skik. Het album heet Tof en het komt uit 2002. En Skik is natuurlijk de Nederlandse popgroep afkomstig uit de Nederlandse plaats Erica in Drenthe.
1: Okay.
0: En de band zong hoofdzakelijk in de Drents, een variëteit van het Neder-Saksisch. En Skik is Drents voor schik, plezier en lol.
1: Ja.
0: Nou, lol hebben we hier in de studio, want niemand minder, ik heb hem er straks al even genoemd, Mark Hilton zit hier bij ons in de studio met zijn gitaar. Dat dan weer wel. Helemaal gezellig. Want ik heb hem ook gevraagd van, joh, als je dan komt, ga je dan ook nog een paar liedjes zingen, spelen? Want dat kan die als de beste. Want ja, voor u luisteraars, Mark Hilton is natuurlijk geen echte onbekende hier in Apeldoorn. Hij is elk jaar toch wel een keer te vinden, ook in de muziektent in het Oranjepark. En hij is ook langere periode in de zomer, ook hier in Nederland. Vanwege Monique, hè? Zijn Monique.
2: Ja.
0: En voor de rest, ja, gaan we gewoon eens even gezellig met hem babbelen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk wel vragen aan Mark. Can you play a number?
2: Sure. Deze liedje is over pannenkoeken op zondag morgen.
0: Ja.
2: Maar de tekst is in Engels. Ik ben

0: Prachtig.
1: Mooi.
0: Heel mooi.
2: Dank je wel. Ja.
0: Nou, je klinkt nog al als zoals ik je al jaren ken, Mark. Fantastisch.
2: Cheers.
1: We hebben een mooi privéconcert.
2: Flattery will get you everywhere.
0: Ja. Oké. Lorien, jij hebt volgens mij het een en ander wel voorbereid, hè? Om met Mark in gesprek te gaan.
1: Nou, niet echt, maar ik heb wel wat vragen.
0: Goed zo. Want jij kent Mark helemaal niet,
1: nee,
0: hè?
1: Ik ken Mark niet. Nee. Ik kan het gewoon in het Nederlands vragen.
2: Engels is beter voor mij.
0: Ja. Ja. Hij spreekt wel steeds... Ik vind wel dat je steeds beter Nederlands spreekt.
2: Dan eerder.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het wordt steeds
2: Een beetje.
0: Ja. Maar ik snap het.
2: Yeah, we'll try English.
1: Yeah, okay, yeah. I try English. Perform in the whole world?
2: Not the whole world.
1: No, the whole world.
2: That would make me very busy.
1: Yeah.
2: No, I'm mainly in Netherlands and Spain and Vietnam at the moment. Yes.
1: Vietnam, okay.
2: Yeah, also.
1: Oh, that's cool.
2: Yeah.
1: But originally you're from Australia?
2: From Australia, so yeah. I played there many, many years. Yeah.
1: Yeah.
2: And then probably 10 years ago I started traveling.
1: Yeah. And you met your...
2: My vriendinnetje, yeah. Ze woont in Apeldoorn.
1: Yeah.
2: En ze mooiste vrouw in de hele wereld. I come here a lot.
1: Yeah.
2: And to be with her and also to play some gigs and meet some other musicians and play in the music tent. And,
1: yeah, that's cool. And festivals you did play this year?
2: Not many festivals. Mainly pubs, bars, yeah. Restaurants, that sort of thing is mainly where I play. Yeah.
1: Okay. And this Sunday in the music tent?
2: Yeah. Okay. Correct. Mundo.
1: And how many times you played in the music tent?
2: Oh, I think about 10 now. I think I've been coming for 11 years, so probably almost 10. Maybe even 11.
0: Yeah.
2: I don't know. I can't remember.
0: Ik moet er terugkijken in de historie.
1: Ja, in de history.
2: Yeah.
0: Nou, in ieder geval... Sinds 2018, want toen was ik er voor het eerst.
1: Ja.
0: En je was elk jaar, every year, you were in the music tent.
1: Ja.
0: Dus sowieso...
2: They seem to enjoy what I do, so I keep coming back.
0: Ja.

0: Echt mooi. We zijn even een beetje tot rust gekomen. Ja. Dat is ook af en toe even noodzakelijk. Ja. Ja. Prachtig gedaan. Mooi liedje.
1: We saw on your site, you just went to...
0: Vietnam.
1: Vietnam.
2: I did. Yes, I was there for a couple of months. Yep.
1: And how did you end up in Vietnam?
2: Well, my brother used to live there. He worked there for about 15 years. So I used to go on holidays. I lived in Darwin in the north of Australia. And at the time they had very cheap flights. So I used to go there and hang out with him for a while and his wife and kids. And I just started getting gigs there.
1: That's cool.
2: So when I started traveling, I got more gigs there and, yeah, I just stayed there.
1: That's cool. Moeten we het nog even vertalen?
0: Ja,
1: ik moet ook even schakelen hoor.
0: Ja, nee, maar
1: ik kom
0: dat
1: hier
0: maar.
1: Mijn eerste show weer doen.
0: Ja, nee, maar doe ik maar gewoon in de diepe. Ja. Maar je doet het veel voortreffelijk.
1: Nee, ik vroeg dus, ik zie op je site, je bent in Vietnam geweest begin van de maand. En hoe kom je daar? Maar toen vertelde hij al, zijn broer woonde daar.
2: En ik heb in Ho Chi Minh gewoond voor 3 jaar. En Da Nang, 2 jaar.
1: Dat is alle twee Vietnam?
2: In de Noord.
0: Ja, Noord.
2: Aan de kust.
0: Aan de kust.
2: Is mooier dan Ho Chi Minh. Is minder mensen en de lucht, de air.
1: Ja, de lucht
2: is vers, fresh.
1: Ja.
2: So, yeah. So
0: vies.
2: Good.
1: Nee, fris.
0: Oh, fris.
2: Ja. Fris. Fresh.
0: Oh, yeah.
2: Fresh.
0: Fresh.
2: Yeah.
0: Fresh.
2: And it's on the ocean.
1: Yeah. And you know, you can speak the language also, or it's difficult?
2: It's in beetje, but, you know, just numbers and stuff is very difficult.
1: Yeah.
2: Well, I'm trying to learn Dutch and also Spanish, so my brain only holds. With the looper going on as well, I think I've run out of room in my head.
0: Ach jee, hij wou dus eigenlijk wel een looper in zijn hoofd hebben.
1: Ja.
0: Met muziek, het gaat allemaal.
2: I dream about that thing, you know. I wake up in the middle and go, oh, wait a minute, if I switch from 5 to 6 at that point, then, you know... Yeah.
0: Het is ook lastig, maar goed. Music is international.
1: Ja. Yeah.
2: Correct the mundo.
1: Ja.
0: Ja, zo is dat. Maar vertel.
1: And I saw you have more than 700 numbers.
2: Yeah, more
1: tracks?
2: than 800 now.
1: Oh, more than 800.
2: It's growing. I think I'm up to 815 or something now.
1: How do you pick? Do you have favorites?
2: Well,
1: or?
2: I cannot. Ik kan niet de hele catalog herinneren.
1: Ja.
2: So in any time.

0: in Elkertide, Cunnick, 100 Messin, Herinner.
1: Herinner.
0: Yeah. So, yeah, and then probably 30 for live performance are my favourites.
2: Yeah.
0: And I play for a year or 6 months and then I change. I go, oh, I've got some new ones. I'll put them in there. So it's always changing. I spend too much of my time writing new set lists.
2: Because
0: I'm writing all the time. So I go, I want to try this one, you know, and I put it in there. And then you have to change the order because sometimes you can't have too many slow ones or too many fast ones together. You have to make the variety, you know.
2: So, yeah.
0: Yeah.
1: Ja, ik voel
0: dat is wat ik spend mijn life doing, you know.
1: Ja, ja.
0: En writing songs.
1: Hij heeft dus meer dan 800 nummers op dit moment. En ik vroeg ook, ja, hoe kies je daaruit? Heb je favorieten? En meestal heeft hij voor ongeveer 30 nummers.
3: Sowieso 100 heeft hij in zijn herinnering zitten.
1: Ja.
3: Sowieso.
1: Ja,
3: maar dan weer 30. Ja.
1: En dan om het half jaar even wisselen van
3: voor
1: nummers
3: een
1: ook. Ja.
3: Ja. Ja. Nou, ik vind het sowieso
1: mooi.
3: Knap.
1: Ja.
3: Om dat allemaal maar te onthouden. En ik snap ook dat hij heel graag een looper in zijn hoofd wil hebben.
1: Ja.
3: Om daar dingen in op te slaan.
1: Ja,
3: ja, fantastisch. Maar zullen we nog weer een vraag of hij een liedje wil spelen?
1: Ja. Can you play a song?
0: This one's called Expectation.
1: Expectation, yeah.
0: Well, I was picking up the rubbish that the hippies left behind. I went swimming in the river, but they told me it's a crime.

0: have to know it from birth, I think.
1: Yeah.
0: I tried to write some songs in Spain, in Spanish, and it was terrible. I just couldn't do it, you know. Like what I tried was to get a song I already had and translate it to Spanish.
1: Oh, yeah.
0: And it just doesn't work at all, because the rhythm, if you listen to Spanish music, the rhythm of the lyrics is beautiful.
1: Yeah.
0: But it's born, it's from the language, you know. It's the language almost tells you what the rhythm is.
1: Yeah,
0: you know?
1: Yeah. Ja, volgens mij hebben we ook, ik weet niet hoe zij heet hoor, misschien weet jij dat wel. Het is een beetje een soort parodie, maar zij doet Engelse nummers in het Nederlands. En dat is gewoon soms zo grappig. Ik weet niet hoe zij heet.
2: Cabaretière, is dat?
1: Ja, kan.
2: Ja, zou kunnen. Zoeken we op.
1: Ja.
2: Oké, nou, we hebben al heel veel gehoord. Je doet het fantastisch, Laureen.
1: Oh, dank je.
2: Maar er zijn vast wel wat dingen die jij...
0: You're promoted now. Are you promoted?
1: Ja, ja.
2: Nee, ze mag blijven.
1: Ja.
2: You can stay.
1: Ja. Yes.
2: Maar vertel, wat wil je nog meer? Kun je iets? Ja, je hebt al zoveel gevraagd, maar er zijn vast nog meer dingen dat je denkt van, nou, dat zou ik ook wel willen weten. En misschien de luisteraars ook wel.
1: Ja, how did you begin with making music or songwriting? Or?
0: No, not with writing. No, I began listening. My father had a very big record collection and I used to listen. And then I played piano, did classical piano. And then when I heard Jimi Hendrix, I switched to guitar and I got rid of the piano.
1: Yeah.
0: And I played electric guitar for a long time. I played in other people's bands for about 20 years, you know.
1: Oh, that's cool.
0: But after a while, I started to think, I did write a little bit and I really enjoyed it. So sort of at the age of, I was a very late starter.
1: Mm-hmm.
0: I didn't start writing until I was 40. So,
1: yeah.
0: 40. And then I had a good think about it and I thought, well, I'm going to stop practicing guitar now and I'm just going to write lyrics and come up with tunes and play them.
1: Yeah, but
0: so now the guitar is more like a servant to the song as opposed to, hey, look at me, I'm really...
1: A good guitar player.
0: A great guitar player.
1: Yeah.
0: Plenty of them around.
1: Yeah. Is it hard? Because do you have the lyrics in your head? Or do you just tune first?
0: Usually the tune first, but in recent years it's more, I think about what do I want to write about.
1: Yeah.
0: It's a topic. I have a friend who's a very good songwriter and he said that if you have the title of the song, then the song is easy to write. So I tried that and it is. Once you have the title, then you know exactly what the meaning, you know where you're ending up.
1: Yeah.
0: You know
1: yeah.
0: you know what the chorus or the refrain or the meaning of the song
1: would be. Yeah.
0: And so that's what I try to do now. But it's unavoidable when I pick up the guitar. Sometimes I just play something and I go, oh, that's an idea. I'll try that.
1: Yeah.
0: But often also when I'm hearing, I'm watching TV or watching a movie and I hear a pair of chords or a sound or a melody, or I get an idea and I quickly get my phone and I record it. And then the next day I listen to it and see if there's something about that I can extract that's...
1: Yeah.
0: A building block.
1: Ja,
0: for the next
1: that's cool.
0: Yeah.
1: Wil jij het vertalen, een beetje? hij begon dus met luisteren naar zijn vaders
2: naar
1: platen.
2: Ja.
1: En daarna klassieke piano gespeeld, classic piano. And then you played the guitar.
0: Electric
1: Nederlands.
0: Guitar.
1: Ja, dan is hij
0: Nederlands. Ja.
2: À la Jimi Hendrix.
1: Omdat hij Jimi Hendrix hoorde.
2: Heeft ook in bandjes gespeeld.
1: Ja, veel bandjes voor 20 jaar.
0: Ja.
2: Maar hij is eigenlijk pas op latere leeftijd begonnen met muziek.
1: Ja, met schrijven.
2: Met schrijven, ja.
1: Toen was hij 40.
2: Ja.
1: Ja. En nu dus zelf teksten schrijven. En hij vertelde dat een vriend van hem is ook songwriter. En die zei...
2: Een hele goeie.
1: Ja, een hele goeie. Die zei, als jij eerst gewoon de titel van het liedje weet... dan weet je waar je een beetje naartoe schrijft. Dan weet je het onderwerp waar het over gaat.
2: Precies. Ja.
1: Ja.
2: En hij heeft ook geprobeerd om een liedje... wat hij al langer heeft op zijn playlist staan... te vertalen naar bijvoorbeeld het Spaans...
1: Ja,
2: maar dat wordt
1: Spanish.
2: Dan... Ja, Spanish.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat gaat niet, want het is...
0: Gaat niet goed.
2: Gaat niet goed.
1: Spaans
2: niet
1: is een hele andere...
2: Nee.
1: De melodie andere... van de Spaanse taal is gewoon anders of
2: precies.
1: zo. Van het uitspreken al.
2: Ja. Dat is heel wijs wat je daar zegt.
1: Het klinkt ook
2: elke
1: altijd heel mooi.
2: Elke taal heeft zijn haar eigen melodie.
1: Ja.
0: Elke taal al zo. You know?
1: Ja.
0: Nederlands,
2: in Duits,
0: you know?
2: Duits. Ja, precies. Maar goed, leuk.
1: Ja.
2: Ik vind het weer tijd voor een liedje.
0: Een andere liedje. This is over mijn vriendinnetje, de mooiste vrouw in de hele wereld.
1: Oh, yes,
0: yeah, it's called Sweet Monique.
2: Sweet Monique, Die staat ook op single.
1: Oh ja.
2: Ah, leuk. Sweet Monique.
3: Won't somebody stop and bang my head against the wall?

0: that's really sweet.
1: Dankjewel.
2: leuke cartoon ook erbij.
0: Ja.
2: Echt.
0: Wij waren aan het kijken op Mark Hilton.tv. TV, ja?
1: Ja, je hebt een tv.
2: Ja, ja. MarkHilton.tv.
0: Ja, en daar staat ook bij dit nummer staat gewoon een hele leuke clip bij. Ja,
2: animatie.
0: Clip, noem je dat?
2: Hartstikke animatie.
1: Ja, videoclip, animatie, ja.
0: Do you make it yourself?
1: Ja.
0: Oh,
1: ik heb zelf gemaakt.
0: Oh, mooi.
1: Gemaakt.
0: Ja, mooi.
2: Echt goed hoor.
1: Ja. Ja, dank je wel.
2: Hij is creatief.
0: Ja.
2: Heel creatief. Maar ik zie, het is in 2016 al.
1: Nou, je is heel oud nu.
2: Ja.
1: Hij is 11 jaar oud.
2: Ja, precies. Ja. Ja, mooi, maar blijft mooi. Hè?
1: Ja,
0: zeker.
2: En Monique is ook
1: altijd
2: heel
1: mooi.
2: Sweet. Monique is heel sweet.
0: Ken ja, jij kent Monique.
2: Ja,
0: Monique.
2: Ik ken Monique ook. Monique is sweet. Ja, leuk. Oké. Nou, je hebt al gevraagd wanneer hij is begonnen met de muziek. Dat is al heel lang geleden inmiddels.
0: Ja. Are you working on special tracks right now?
1: I just released a new single just this week, which I can't even remember how to play. But I did record. I recorded it with a couple of years ago, and then it took a long time to finish it because I've been moving around and whatever. And I actually got some Dutch people from Apeldoorn to sing backing vocals. So
0: that's cool.
1: I got Bernard Broeg. You know, he plays also in the music tent. He did some backing harmonies. And Ellis Newenhouse did the female backing vocals.
2: Yeah.
1: So, yeah. And then it was filmed on my phone in Sopelmo in Spain. So that's the name of the song. It's called Going Up to Sopelmo. I made a very good friend there called Juan Ramon.
0: Yeah.
1: And he is also ook een liedschrijver.
2: Liedjeschrijver.
1: That one. From Spanje. Oh, I think he was a bit of I think he was a pop star when he was young. He showed me some videos on Spanish TV and he was
2: what's his
1: handsome
2: name?
1: Dude with the guitar. Juan Ramon. So J-U-A-N.
2: Juan.

0: Ramon.
1: Ramon.
0: R-A-M-O-N. Ramon. But I don't know the name of the band.
1: Ramon Jimenez.
0: Ramon. Yeah, there's millions of one Ramons.
1: Yeah.
0: I could send you... I think the band had a different name that he was in. But I can send you later the link to that. But
1: okay.
0: Anyway, he became my friend and we would have sessions. I'd go up to Sapalma, which is a quiet, sleepy little town, and play with him. So I wrote a song about it. And then I filmed him and myself talking. I've got someone to film us at the coffee shop talking and jamming a bit. And
2: oh, that's cool.
0: It's very autobiographical. So not all the songs are autobiographical. But because no one's life is interesting enough to completely document every detail of it. But that's just a little nice moment, I think. Yeah, it's a cute song, yeah.
2: Wil jij het vertalen?
1: Nee. Oh,
2: nee. Nou, weet je wat we doen? Dan gaan we het gewoon even niet vertalen. Dan gaan we even door naar de volgende vraag.
1: Precies.
2: Even kijken hoor. How do you record it? Is it in a studio or you do it at home?
0: It varies according to how much money I have. At the moment, not a whole lot. So I record. I now have a mobile setup in my suitcase. So when I travel, I have two shirts, two pairs of trousers, and the rest is music gear. I mean, literally, that's it. So I have, nowadays you can do it with your laptop. That's what I do. I have some very good microphones, so I drag them around with me and just because it's just me and the guitar and you need two microphones. And then I either get other people to come in one by one and play or sometimes, like during COVID, I was stuck here in Apeldoorn and I rented out the Coda Library in Auckland. I rented out part of that, and that was my studio for about 2 years during COVID. So I did a lot of recording there and do a lot of the drums and bass I program on the computer using drum loops and bass performances. And I play the bass on the keyboard sometimes, depending.
2: Which program you use?
0: Oh, many. I use Pro Tools to record in, but now I'm using Luna, which is a different... It's made by Universal Audio. Just have a little MIDI keyboard and I play, connected to modules that have sounds of real pianos and so forth and play that, one finger at a time kind of thing. Many people do it that way now. Yeah. It's more common. Big studios are actually going broke because only people who can really afford them are people with big record deals.
2: Yeah. Ik vroeg even hoe hij zijn muziek maakte. Of hij dat zelf thuis of
1: In de studio.
2: Of in de studio maakte. En hij heeft zelf gewoon een setup die hij mee kan nemen als hij op reis gaat. En dat is vooral twee kledingsetjes en de rest is muziekapparatuur.
1: Ja, en dat heb je ook nodig als muzikant.
2: Ja. En studio's, echt
1: muziek.
2: Professionele studio's zijn best wel duur. Dus zo kan hij ook zijn muziek opnemen. En ik denk dat heel veel mensen dat tegenwoordig ook wel zelf kunnen.
1: Heel veel.
2: Ja.
1: Dat komt steeds meer in zwang.
2: Ja.
1: En dat is ook, omdat het in een officiële studio is het natuurlijk hartstikke duur ook om dat allemaal te doen.
2: Ja.
1: En je moet er net ook de tijd voor hebben. Je moet de tijd weten te vinden om daar naartoe te gaan.
2: Ja, en als je met meerdere artiesten opneemt, dat iedereen ook op hetzelfde moment kan natuurlijk.
1: Precies, altijd heel moeilijk met heel veel verschillende agenda's.
2: Ja.
1: En weet je, Mark die zingt als de beste en heel veel mooie muziek. Hij heeft er ruim 800, 850 had hij het al over. Dus ja, dat is een enorme staat van dienst.
2: Ja.
0: It's all about quantity, I don't care if they're any good as long as I have many songs.
2: Yeah.
1: Yeah.
0: It's a joke.
2: No, yeah.
0: It's a joke.
2: Quality,
0: yeah.
2: Yeah.
0: Wait a minute.
2: Yeah.
0: Huh?
2: Maar ook, I have to translate it in my head.
0: Yeah, sorry. No.
1: Maar ook, weet je, hij reist over de hele wereld. Niet de hele wereld, want Rusland, dat laten we liggen.
0: Travel a bit, yeah.
1: Ja, maar wel veel.
2: Ja. Yeah.
1: Dus weet je, hij heeft een enorme staat van dienst. En het is ook allemaal te zien op zijn website markhilton.tv.
2: Ja.
1: TV.
2: Ja.
1: Ja, leuke filmpjes staan er ook op. Leuke clipjes. Daar hebben we net al een van gezien. Maar ik wist niet...
0: Dank je wel.
1: I didn't know you would make it yourself.
0: The videos?
1: Videos...
0: One of them is made by a video producer, but it's a very old one.
1: Mm-hmm.
0: It's the one with the two girls talking to each other and crying a bit, and it's a very sad song. But all the other ones, I used to be a lecturer in video production and graphic design. Dat was mijn day job.
2: Ja,
1: ze zijn helemaal leuk.

0: Hij kan heel laag, maar ook heel hoog.
1: You can sing real high and low.
0: Yeah, it's very high up there.
2: Yeah. Really deep down there.
0: Mooi.
1: Really cool.
0: Nou ja, weet je, heb jij nog vragen? Prangende vragen, want we moeten natuurlijk even op de tijd letten. Alexander zei het net al op mijn oor. No. Heb je alles gevraagd wat je wilde weten van Mark?
2: Yes, he's completely informed now.
1: I know everything now.
0: Voor de rest kunnen we alles zien op jouw website markhilton.tv.
1: Ja, ook Facebook-site.
2: Yeah. Facebook. So if you go to the website, at the top, there are links to everything. There's little buttons for Facebook, for YouTube, for Instagram, LinkedIn, you name it. It's all there.
0: Nou, dan is die gewoon te boeken. Hoe lang?
1: How?
2: You're doing very well. You're doing better than me. Je gaat better than mij.
0: Hou eens op. Hoe lang ben je in Nederland nu, op dit moment?
2: Nu? Drie weken alleen.
0: Drie weken?
2: Ja. En ik laat hier drie maanden.
0: Ja.
2: Ja. Okay. 19 dagen. You know, Schengen dagen.
0: 19 dagen.
1: Oh.
2: Ja. Sorry, 90.
0: 90 dagen.
2: 90.
1: Oh, je mag 90 dagen blijven, zeg maar.
2: Ja, dan je moet...
1: Eventjes weg.
2: Weg.
1: Voor één dag of zo en dan weer terug.
2: Nee. 90 ook.
1: Oh.
2: 90. Okay. Binnen 90 buiten.
1: Buiten 90.
0: Binnen 90 dagen moet je weer...
1: Dus drie maanden op, drie maanden af.
2: Yeah.
1: And goes Monique with you?
2: She has a job. But sometimes we have a little holiday. We add a bit of extra time. She comes and visits me in Spanje or in Vietnam. And
1: that's nice.
2: Yeah, we find ways around it.
0: Nou, aankomende zondag dus Mark Hilton in de muziektent in het Oranjepark. Mark staat geprogrammeerd om 3:00.

0: 8 uur, dan hoor je jezelf.
1: Oh,
0: ja. Oké. Okay, we moeten afsluiten, want het eerste uur zit er alweer op.
2: Ja, dat ging snel.
0: Ging hartstikke snel. Ja. Nee, we gaan. Maar het is gewoon heel gezellig.
2: Ja, wij krijgen Alexander af en toe over ons
1: Alex,
2: oor.
0: Alexander heeft het goed gedaan. En volgens mij heeft hij ook iets nu klaarstaan. Want we zitten natuurlijk hartstikke in de... Wat ga je doen? Oh, hij gaat toch weer wat anders doen. Ray Stevens. Do you know Ray Stevens?
1: Oh, yeah, Guitar Zen. Oh, yeah.
0: Ja, daar gaan we nu naar luisteren.

0: Nou, ik heb even opgezocht, maar dit nummer komt uit 1969.
1: Ja.
0: En Mark die vertelde nog, hij zegt... Oh, maar hier luisterde ik altijd naar toen ik een jonge gast was. Nog. Ja, helemaal leuk. En ik zie nu ook dat deze Harold Ray Rexdale, zo heet hij eigenlijk.
1: Oh ja.
0: Maar zijn artiestennaam is Ray Stevens. Inmiddels is hij 87 jaar.
1: And still going strong.
0: Ik zeg altijd, muziek houdt jong.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook zo. Geweldig. Oké, we gaan eruit. Het eerste uur zit er alweer op. We hebben nog 4 minuten de tijd. Maar we gaan daarin ook nog luisteren naar een plaatje wat al klaar staat. En hoe kan het ook anders? In the Summertime van Mungo Jerry. En dat komt ook uit de jaren 60.
1: Ja.
0: Heerlijk nummer. En ik zou zeggen, luisteraars, blijf vooral wel luisteren. Want we hebben hierna nog een tweede uur. We zijn er namelijk tot de klok van 4 uur. En in dat tweede uur ook lekkere muziek. En volgens Alexander gaan we een beetje terug in de tijd. Dus we laten ons gewoon verrassen. En we hebben natuurlijk ook nog gasten aan de telefoon.
1: Ja.
0: Maar daarover straks meer. In the Summertime van Mungo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden, veelal jonge migranten, probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Frontex, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover.

0: diner met Pieke Goos.
1: Ja, ik zit hier niet alleen. Ik werd eventjes afgeleid. Lorien die gaat ineens haar bril opzetten, haar leesbril. Nou, dan gaat dat komen zo meteen, hoor. Alexander staat nog steeds in de tactiek en die heeft hele leuke muziek bij elkaar geschraapt voor dit tweede uur. We gaan allemaal een beetje terug in de tijd met sommige nummers.
2: Sommige ook helemaal niet, hoor.
1: Sommige ook helemaal niet. Jij hebt zo meteen ook nog het een en ander vertellen. We gaan straks bellen met Erik Grotenhuis. Die doet ook heel veel vrijwilligerswerk en heel veel goede dingen ook voor goede doelen. En we gaan natuurlijk ook nog op het eind van de middag bellen met Jan Kersenboom, de uitbater van het Bluescafé, om te horen wat hij allemaal de komende dagen op zijn podium heeft staan. Oké, we gaan luisteren naar... Waar gaan we naar luisteren? Ach, jongens, Alex. Ja, dat is natuurlijk het Alexander Hoog momentje. Kan niet ontbreken in deze show. Uit 2013, Alex met Kijk de zon eens schijnen. Helemaal leuk. Ja, ik ga hem even opzoeken, hoor, wie dat nou eigenlijk is.

0: Ik ga toch steeds meer denken dat het onze eigen Alex is die hier zo zit te fluiten.
1: Ja, inderdaad, He? Zanger Alex.
0: Jij bracht mij wel op een idee. Alex, kijk, de zon is schijnen. 2013. Hij is echt wel een feestzanger ook. Nederlandstalige feestzanger. Maar dit, ja, heeft u natuurlijk allemaal al wel herkend. Het is eigenlijk het liedje, de klassieker van de Congratulations van Cliff Richard.
1: Ja.
0: En dat kwam dan alweer uit 1970.
1: Alexander kende die versie niet, maar...
0: Nee, nou, wij wel, hè?
1: Ja, wij wel. Ja.
0: Jij hebt hem vroeger als in den treuren gehoord.
1: Ja, mijn moeder die was fan van Cliff Richard, dus
0: ja.
1: Ik herkende het meteen.
0: Oké, maar wat heb jij eigenlijk ons nu te vertellen?
1: Ja, ik doe die leesbril op, maar als ik dan zo kijk, dan word ik een beetje misselijk
0: van. Lees maar gewoon, ja.
1: Ik woon in Zevenhuizen, dus ik reed daar straks langs het Zwitserterrein. Mm-hmm. En daar waren ze wat aan het opbouwen en dat is het TAPT-festival. En dat is dus op vrijdag 31 juli, dus dat is morgen.

0: Morgen. Ja. En zaterdag 1 augustus.
1: Okay.
0: En die formule is simpel, lees ik in de krant. Eten, drinken, dansen en spelen. Van meeblerren tijdens de altijd populaire disco bingo. Oeh, disco bingo. Ja. Tot op zoek gaan naar jouw borrelmaatje tijdens het speeddaten. Voor ieder wat wils.
2: Oh.
0: Nou, dat is leuk.
2: Ja,
0: dus op het Zwitserlandterrein.
2: Kun je er zo naartoe? Of moet je je eens aanmelden of zo? Of
0: ik neem aan dat je er zo naartoe kan. Ja, je kan het vinden op uit.inapeldoorn.nl.
2: Uit.inapeldoorn.nl.
0: Ja.
2: Dus de site van de gemeente ook, ja.
0: Ja.
2: Oké, daar staat alle verdere informatie op.
0: Daar staat alle verdere informatie.
2: En je kunt ook hier niet zien hoe laat het begint.
0: Nee, ga ik zo even opzoeken. Kom
2: ja,
0: ik zo op terug.
2: Ja, is goed, joh. Nou, ja. Mooi. Maar wel leuk. We gaan ondertussen dan maar even naar een lekker liedje luisteren. Want dat staat alweer klaar. Summertime van DJ Jazzy Jeff en Fresh Prince. Drums, please.

0: mensen.
1: Ja. Tapt Festival, dus Zwitserland, terrein Apeldoorn. Morgen van 4 tot 11. En zaterdag van 1 tot 11. Mm-hmm. En de kaartjes kun je kopen op hun site taptfestival.nl.
0: Oké. Okay.
1: Dus het zijn wel betaalde kaartjes.
0: Zijn wel betaalde kaartjes.
1: Ja. En het, ze hebben dus. Het gaat. Ja, er zijn heel veel dingen te doen. Staat zelf op hun site. Het Borrelfestival van Nederland. Dus lekkere drankjes aanwezig.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, mooi. Voor iedereen die daarvan houdt en tijd heeft om daar naartoe te gaan. Lekker een kaartje kopen en dan gewoon daar plezier hebben. Super en eten en zo. Ja. Goed. Waar we nu mee gaan praten is Erik Grotenhuis. Want die heb ik inmiddels aan de telefoon. Goedemiddag, Erik.
2: Goedemiddag, Ike.
0: Nou, leuk dat we elkaar eens even aan de telefoon hebben. Dat gebeurt niet zo vaak. En helemaal niet in de uitzending.
2: Nee. Ja, meestal wel, hè.
0: Ja, precies. Ja. Nou, we kennen jou natuurlijk onder andere van het meedoen aan de Alpe d'Huez. Hè, bestijging.
2: Ja. Dat klopt helemaal.
0: Dit jaar ook weer gedaan met een heel team. En jullie hebben best wel veel geld opgehaald.
2: Ja, bijna 36.000 euro. Dat dus dat is een mooi bedrag.
0: Hoor je dat? Ja, zo.
1: Ja, heel goed.
0: 36.000 euro. Jeetje. Hè? Fantastisch, toch? Maar jij bent ook echt wel iemand van de acties, hè? De goede doelen, dat heb ik al gezegd. Ik kan me herinneren dat ik vorig jaar nog lekkere erwtensoep bij je heb gekocht. En rookworsten.
2: Klopt, helemaal, ja.
0: Dat doe je
2: en die hebben ook de ettersoep dan niet, maar de rookworst en de ballen hakken, zo komen ook allemaal weer.
0: Ja, hè? Dat komt allemaal weer.
2: Ja.
0: Maar nu heb je
2: dat moet maar, het moet maar, hè. Je moet bezig blijven, toch?
0: Je moet lekker bezig blijven, ja. Dat, als je het vrije tijd hebt, moet je die gewoon goed besteden. Dat zeg ik ook. Maar je bent nu weer bezig voor de stichting ALS Nederland.
2: Ja, klopt.
0: Vertel daar eens iets over.
2: Nou, ALS is natuurlijk een doodvonnis voor de mensen die het mee te maken krijgen.
0: Ja.
2: Er zijn ongeveer 2000 mensen die het hebben in Nederland. Dus niet echt een hele grote groep. Waardoor ook eigenlijk niet de enorme bekendheid zoals Alpe d'Huez het heeft.
0: Mm-hmm.
2: Maar van die 2000 mensen komen dus 500 mensen per jaar te overlijden. En 500 mensen ongeveer die er terugkomen. Dus het is eigenlijk een hele vaste groep mensen.
0: Ja,
2: ja, kijk, er zijn 20% die leven daar langer dan. Of dat. Van de 20% blijven een 10% meen ik langer dan 20 jaar. Maar de meeste gaan dus inderdaad tussen de 3 en 5 jaar overlijden. Dus
0: ja.
2: Ja, kijk, dat zijn dingen dat je dat is gewoon een doodvonnis is. En ik vind gewoon dat wij dat als Nederlanders zijnde gewoon niet alleen Nederland, eigenlijk wereldwijd, maar dat veel meer aandacht moet geven. Dat er eindelijk eens iets komt dat die mensen perspectief krijgen.
0: Het is een verschrikkelijke ziekte. Een slopende ziekte is het ook, hè?
2: Ja.
0: En het kan iedereen ook maar zo overkomen.
2: Ja, het is helaas wel dat het grotendeels erfelijk is. Het is een gen die ervoor zorgt.
0: Ja.
2: Dus het is inderdaad, als jouw vader of moeder het heeft, de kans dat jij het krijgt, is best wel aanwezig.
0: Ja, ja. Maak jij deze ziekte ook mee in je directe omgeving?
2: Zoals in tegenstelling tot kanker is dit bij mij gelukkig nog niet in de familie.
0: Nee.
2: Maar ik hoor dus nu wel steeds meer mensen om me heen inderdaad die het wel hebben.
0: Ja.
2: Of meegemaakt hebben, waaronder een speler waarmee ik vroeger bij Columbia heb gezeten. Zijn broer is daar overleden.
0: Ja.
2: Dus ja. Die gaan we ook nog eens een keer, toch hebben we met hem afgesproken, een keer om tafel te gaan zitten. Dan gaan we het even rustig even bespreken, wat het ook met de familie doet natuurlijk.
0: Uh-huh.
2: Want het heeft een geweldig impact ook voor jouw gezin en familieleden.
0: Ja, ALS, dat is de afkorting. Misschien wil je de luisteraars toch wel even uit. En ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, maar misschien zijn er toch mensen die denken van ja, waar heeft hij het over? ALS?
2: Ja, ALS is een spierziekte waarbij je spieren dus langzaam zeker één voor één gaan uitvallen.
0: Ja.
2: Dus je begint eigenlijk op een gegeven moment in de rolstoel te raken. Op een gegeven moment kun je ook niet meer schrijven. De streek gaat ook wegvallen.
0: Uh-huh.
2: En er zijn gelukkig allemaal hulpmiddelen voor. Maar het is eigenlijk gewoon jouw lichaam zegt gewoon één voor één gaan de spieren eruit.
0: Ja.
2: En hoe je het doet maakt niet uit. Maar je gaat gewoon uiteindelijk je laatste spier die uitvalt is je hart.
0: Ja, precies. Ja, dat is ook één hele grote spier. Ja. Klopt.
2: Ja, dat is de laatste die eigenlijk uitvalt. Ja, dan is het gedaan.
0: Ja, vreselijk. Ik heb er wel eens iets over op televisie gezien. Een documentaire van een hele vlotte jongen. Want je hoeft er ook niet oud voor te zijn, hè? Het kan iedereen overkomen. Welke leeftijd ook.
2: Gelukkig niet bij de hele jonge kinderen. Gelukkig niet.
0: Nee.
2: Maar vanaf een jaar of 16, 17 kan het inderdaad voorkomen. Het kan ook op je 90 zelfs nog beginnen.
0: Ja, vreselijk. Nou,
2: ja.
0: Maar goed, jij hebt iets bedacht. We gaan daar weer geld voor inzamelen. Wat heb je bedacht?
2: Nou, het is zo van dat ik via dus de Alpe Zes Verhaal contacten heb met iemand die inderdaad veel mechanische dingen kan maken. Mm-hmm. En hij doet al meer, maar ik heb met hem gevraagd om een sleutelhanger te ontwerpen voor de ALS. En dan een speciale mond voor toe. Want dat is ook degene waar ik wil op lopen.
0: Ja.
2: En ik zeg altijd van, als je wat doet, probeer een tegenprestatie tegen te doen. Dat is voor mij een

0: toch toe. En daar hebben ze een speciale sleutelhanger voor die ik dan voor 5 euro per stuk verkoop. Nou, jij hebt hem al gezien. Het hij ziet er gewoon echt heel mooi uit.
1: Ja.
0: En stevige kwaliteit ook. Dus het is ook niet zo dat je denkt van, oh, het is een prulletje. Het is gewoon echt een stevige kwaliteit.
1: Ja, daar kun je jarenlang plezier van hebben, zeg maar.
0: Ja.
1: En 5 euro?
0: Ja, als je tenminste niet erg tussenplet, maar...
1: Nee. Maar gewoon een sleutelhanger, dat heeft de functie om aan een sleutel gehangen te worden.
2: Sleutelbos.
0: Ja, dat zal ik wel doen, ja.
1: Ja, dat gaan we ook zeker doen. Hoe is die te bestellen?
0: Hij kan gewoon inderdaad via mijn Facebook kun je hem altijd bestellen.
1: Ja.
0: Je mag mij eventueel ook, als jullie zeggen, maar, je hebt mijn telefoonnummer, mag het ook als jullie op programma, mag je mijn telefoonnummer erbij zetten, maakt niet uit.
1: Ja, oké. Okay. Sleutelhanger, ALS, Mont Ventoux. Je hebt erbij staan 18-50. Dat is
0: ja, er zijn 18 ondertussen verkocht van de 50. Dus ik heb er in principe 50 besteld. Die heb ik dan in huis nu.
1: Ja.
0: Maar als het echt bij enorme toeloop, ben ik er niet bang voor dat ze bij kan bestellen.
1: Nee, precies. 5 euro exclusief verzendkosten.
0: Ja.
1: En ze kunnen, ze kunnen hem ook bij je komen ophalen als ze in Apeldoorn wonen.
0: Ja, en als het bij mij in de buurt is, wil ik het ook allemaal brengen. Dus in Apeldoorn doe ik heel veel met de fietsje, breng ik het zelf allemaal. Vind ik niet zo erg.
1: Ja, okay.
0: Ben ik ook weer gezond bezig.
1: Ja, zo is dat. Lekker in beweging blijven, toch?
0: He? Ja, dat zal nu al moeten, hè?
1: Ja, zo is dat. Erik, hartstikke leuk dat je dit allemaal even wilde vertellen in onze uitzending. En ik hoop dat er nog heel veel sleutelhangers besteld gaan worden. Want het is voor het goede doel, ALS-stichting. Ja. Moet nog veel meer onderzoek gedaan worden naar deze verschrikkelijke ziekte. Bah. Dus ik hoop dat het heel goed gaat komen. Je zei het al, je bent te vinden op Facebook, gewoon onder je naam, Erik Grotenhuis.
0: Ja, onder mijn eigen naam, Erik Grotenhuis. En er is ook een speciale Facebook-pagina geopend voor ALS-deelnemersacties. Die kunnen ze eventueel ook opzoeken.
1: ALS-deelnemersacties, daar sta je ook onder.
0: Ja.
1: Oké, nou, dankjewel voor dit moment.
0: Ja, heel graag gedaan.
1: Heel veel succes met de verkoop van deze mooie sleutelhanger. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, hartstikke mooi. En wij spreken elkaar vast binnenkort weer.
1: Zo is dat, Erik. Een fijne dag en sterkte met je knieën.
0: Ja, dankjewel. Hè. Ja, komt wel goed, denk ik.
1: Oké.
0: Hoi.
1: We gaan luisteren naar Our Day Will Come van Amy Winehouse.

0: Amy Winehouse, ja, dit nummer, dat, ja, zij is maar 27 geworden, hè?
1: Ja.
0: 2011 is ze overleden, 23 juli. Dat is nog maar, ja, zal ik even kijken, 15 jaar.
1: Ja, 15 jaar geleden.
0: Want gaan die jaren snel voorbij.
1: Ja.
0: Jongen, jongen, jongen.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, jij had nog iets te vertellen.
1: Ja, de Loense Maandag.
0: Ach jongens.
1: De Loense Maandag.
0: Daar zijn we ook een keer geweest,
1: ja, hè? Jazeker.
0: Met de VV Apeldoorn.
1: Ja, dat is ook
0: samen.
1: Al een tijd geleden.
0: Jeetje,
1: super gezellig.
0: Ik zal eens even kijken in mijn...
1: Archief.
0: Archief. Ja. Er zijn ook nog foto's van en zo.
1: Ja.
0: En bewegende beelden.
1: Maar dat is dus maandag 3 augustus.
0: Loense maandag.
1: Ja, Loense maandag.
0: Ja.
1: Nou, waar zou het zijn? In Loenen natuurlijk.
0: Echt.
1: Dus maandag 3 augustus van 7 tot 3 uur. En al meer dan 25 jaar wordt in augustus de ponymarkt gehouden.
0: Oh ja.
1: En een jaarmarkt met een kofferbakverkoop.
0: Okay.
1: En een kofferbakverkoop.
0: Ja.
1: De jaarmarkt die om 9 uur van start gaat, is een grote variatie. Of, hè, er is een grote variatie aan koopwaar.
0: Mm-hmm.
1: Met als centrum De Brink. En zijn straten gevuld met allerlei soorten nieuwe, maar ook antieke producten. Oude ambachten, matrozenkoor natuurlijk weer aanwezig. En kramen met eten en drinken. Nou, voor jong en oud is er wat te doen.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: En ja, wij staan er niet dit jaar.
1: Nee.
0: Misschien volgend jaar wel weer. Want het is elk jaar, hè?
1: Ja, ik heb eigenlijk ook niet bij de ponymarkt gekeken.
0: Ja, daar heb ik toen wel gekeken, maar die was al een beetje afgelopen. Ja, wij waren hartstikke druk met het maken van die uitzending.
1: Ja.
0: We hebben heel veel mensen bij ons ook aan de tafel gehad.
1: Ja.
0: Ik kan me herinneren ook dames met een accordeon. En ja, nee, was echt heel erg leuk. Loense Maandag.
1: Loense Maandag.
0: Daar moet je gewoon naartoe. En het was ook heel goed georganiseerd, hè?
1: Ja.
0: Wat ik me daarvan herinner. Mm-hmm. Ook met die parkeerplaatsen en zo voor auto's. Als je niet op de fiets kunt komen.
1: Ja.
0: Was heel goed, heel goed. Loense Maandag. Ik zou er naartoe gaan.
1: Ja,
0: als het tijd
1: heeft.
0: Is heel leuk. En ik heb daar ook toen voor het allereerst mijn kunststof klompen gekocht.
1: Oh.
0: Ja. Daar werd ik op geattendeerd. We zagen heel veel mensen op klompen lopen.
1: Mm-hmm.
0: Maar niet alles was houten klomp.
1: Oh ja.
0: En toen was er iemand die liep op. Ja, zegt hij, maar ik zeg, ik weet nog dat ik vroeg van, kunt u er goed op lopen?
1: Mm-hmm.
0: Ja, zegt, dit kan ik heel goed, want het zijn geen houten klompen. Ik zeg, hoezo geen houten klompen? Nee, dit zijn kunststofklompen. Ik heb ze toen al gekocht.
1: En lekker opgelopen?
0: Ach jongens, ik wil niet anders meer. Heerlijk, maar die slijten ook wel, hè?
1: Dus ja, tuurlijk.
0: Af en toe moet je ze een paar nieuwe kopen.
1: Ja.
0: Ze zijn ook best wel duur, trouwens.
1: Hm.
0: Maar wel heel leuk. Ja, nou, dat genoeg gezegd hebbende, gaan we nu ook weer zo'n oud liedje. Even kijken, Travassi met het liedje...
1: Wasmachine.
0: En dat komt uit 1992.

0: Nou, weet je, ik heb vanmorgen, toen ik terugkwam van het wandelen met de hond... Heb ik ook mijn wasmachine maar even aangezet. En gelijk ook voordat ik wegging hier naartoe. Lekker buitengang aan de lijn.
1: Was het een klein wasje of een groot wasje?
0: Het was niet zo'n hele grote was. Dus, het is een klein wasje, ja. In de wasmachine. Ja. Maar het droogt als een tierenlier natuurlijk, hè? Geweldig.
1: Ja, oké.
0: Vertel eens, je hebt iets te melden, nog?
1: Nou, ik heb niet zo leuk nieuws.
0: Nee.
1: Ik heb natuurlijk vanaf 2019 zat ik in de nettenfabriek.
0: Ja.
1: Met mijn muziekstudiootje. En ik ben even in de krant aan het kijken voor leuke berichten. En mijn hart slaat over. De sloop is begonnen.
0: De sloop is begonnen.
1: Ja.
0: Ja, het is een eeuwenoud gebouw. En er zit ongelooflijk veel historie in.
1: Ja.
0: Maar ja, het moet wijken.
1: Ja, helaas.
0: Moet wijken.
1: Ja,
0: voor nieuwbouw.
1: Ja, er blijven wel wat gebouwen staan. Zoals het Ketelhuis en een stuk van Talens. Het Talenskantoor, zeg maar. Het oude Talenskantoor.
0: Ja.
1: En de schoorsteen natuurlijk bij het Ketelhuis. Dat blijft wel bestaan.
0: Ja.
1: En ik zie op de foto dat ze aan het pand zijn begonnen tegenover waar wij zaten. Dus ja, mijn hart sloeg al iets meer om.
0: Ja, ja, goed, maar als je er zoveel jaar gezeten hebt ook.
1: Ja. Precies.
0: Naar volle tevredenheid.
1: Ja.
0: En wat je net al zei, er waren een heleboel ondernemers, hè?
1: Ja,
0: ondergebracht in die nettenfabriek.
1: Ja. En dat was nog wel even zoeken, want wij hadden eigenlijk gedacht dat wij er nog langer zouden zitten. Maar goed, je zit daar leegstandsbeheer, dus je weet altijd, je hebt nog 30 dagen, hè, bij wijze van spreken.
0: Mm-hmm.
1: Of 3 maanden opzegtermijn. Maar goed, maar het kwam wel een beetje rauw op ons dak.
0: Ja, tuurlijk.
1: En de meeste mensen hebben wel wat gevonden.
0: Ja.
1: Volgens mij alleen de horeca niet, de pannenkoekenboutique.
0: Okay. Nee.
1: Dus mocht iemand nog een pand weten voor
0: ja.
1: ze, laat
0: Ach,
1: het
0: jongens.
1: Weten.
0: Ja.
1: Ja. Het was hartstikke leuk wat zij deden ook. En de rest is allemaal verspreid natuurlijk nu. Ja.
0: En dat was volgens mij ook best wel, want we hebben daar ook eens een uitzending gemaakt.
1: Ja.
0: Een live uitzending, was hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Volgens mij zelfs 2 keer.
1: Ja.
0: Heel veel leuke saamhorigheid ook.
1: Ja.
0: Onderling, met die ondernemers.
1: Ja, dat was,
0: echt leuk. Nou, goed. Maar
1: Hattie heeft er volgens mij ook nog gezeten met de vrouw van Hattie.
0: Oh ja, dat klopt. Maar dat was echt wel in het begin ook, want die zat aan die bloemenkant.
1: Ik was er overal bij, natuurlijk.
0: Jij was overal bij als Haantje Horst.
1: Ja.
0: Nou, oké, we gaan verder met het programma van nu. Want, ach jongens, we gaan weer even terug in de tijd. Er staat iets klaar en ik heb het opgezocht. Brenda Lee. Nou, wie kent er niet? 1960 komt dit liedje en het is getiteld Let's Jump the Broomstick.
1: Oké dan.

0: Nou, dat was even terug in de tijd. Even gek gedaan ook,
1: ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Even leuk, toch?
1: Ja, we hebben een leuk filmpje opgenomen. Nou, dat we hem niet op hebben genomen.
0: Volgens mij ging dat helemaal niet goed met mijn telefoon. Nee, maakt niet uit. Oké. Nou, er staat inderdaad een vol. Maar had jij nog iets te melden?
1: Heb
0: je nog iets spannends?
1: Kofferbakverkoop, maar dat weet denk ik iedereen
0: dat
1: wel.
0: Ja, dat is al volop aan de gang.
1: Volop aan de gang, ja.
0: Aankomende zaterdag weer.
1: Zondag 2 augustus. Zondag?
0: Ja. Zondag.
1: Van 9 tot 4. En waar is het eigenlijk? Dat lees ik niet zo snel.
0: Wat?
1: De kofferbakverkoop.
0: Oh, nee. Dat kunnen we opzoeken.
1: Oh, hier.
0: Is het op zondag? Nee, hoor, dat is nooit op zondag.
1: Oh, sorry. Dit is Lageweide in Warnsveld. Dus als je
0: iets leuks
1: wil doen in Warnsveld, zondag.
0: Ja, maar wat weet je dan niet?
1: Ja, dat kan ook.
0: Weet je waar ze zondag wel naartoe kunnen gaan met z'n allen? Dat is natuurlijk het Oranjepark.
1: Ja, tuurlijk, dat is beter.
0: Muziektent. Ja. Daar zijn wij vanaf 2 uur. Wij zijn er natuurlijk al eerder om alles klaar te zetten, om te soundchecken en noem het allemaal maar op. Maar het programma begint om 2 uur. Met de Small Instrument Society. En dat is een leuk stel, joh. Dat zijn 3 oude rotten in het vak, kan ik zeggen. En die houden ervan om liedjes uit de jaren 20 en 30 te spelen. En ze hebben daarbij maken ze gebruik van allerlei leuke instrumenten. Als je kijkt op onze site van de Stichting Muziek in het Oranjepark, dan zie je ook dat er één zit met een tuba.
1: Oh, wat cool.
0: En een sousafoon. En weet ik veel. Allemaal leuke kleine instrumenten. En om 3 uur hebben we natuurlijk dan onze Mark Hilton. Die heeft u net in het eerste uur gewoon volledig kunnen horen. Die heeft een hartstikke leuke setlist samengesteld. Dus dat wordt ook genieten. En dan om 4 uur, dan wordt de middag afgesloten door een band. All Generations Band. Daar zitten oude en jonge mensen in. Kun je het zo zeggen? Oude en jonge mensen?
1: Ja hoor, zeker.
0: Ja, allerlei generaties komen daar voorbij. En dat is een heel erg lekker repertoire. Die waren gisteren bij mijn collega Leni in de uitzending. En hebben daar ook iets laten horen van wat ze kunnen doen met die band. Nou, dat klonk zo voortreffelijk, zo goed. Dus ja, ik zou zeggen, kom gewoon gezellig naar de muziektent Oranjepark in het Oranjepark. We beginnen dus om 2 uur. En het laatste is om 5 uur. Kost niks, gratis toegang. Er is van alles, catering, stoeltje huren. Je mag ook je eigen kleedje en je eigen stoeltje meenemen. Geen enkel probleem. Vorige week hadden we een beetje een natte uitzending. Maar het was toch heel gezellig. En er kwamen ook Duitse slagers voorbij. Niet van Chris Holland, maar die staat wel klaar. En ik ga vragen of Alexander of die hem instart. Want hij zegt van, dat heb ik in Parijs geleerd. Ik wil dan wel weten wat.

0: Wat een lekker zomers nummer ook, ja. Hè? Ja, ik had een paar dingen neergelegd bij Alexander.
1: Ja.
0: Heeft hij hartstikke leuk gevolg aangegeven.
1: En uit welk jaar is het nummer?
0: 1990.
1: Oh ja.
0: Het zijn allemaal van die oudjes.
1: Ja.
0: Maar ze doen het nog steeds goed.
1: Ja, zeker.
0: En weet je wie het ook heel goed doet?
1: Nou.
0: Nou, dat is onze Jan Kersenboom.
2: Ja, ja, maar die is niet van 1990.
0: Nee. En je bent ook nog geen 90. Hè? Maar het is toch heerlijk, nee, die muziek. Hou je daar een beetje van dit zeker. Genre?
2: Ja. Ja, dat gebeurt hier ook vaak, als ze dat tussendoor gooien.
0: Oh ja, is dat zo?
2: Ja. Ja,
0: ja. Nee, maar het is gewoon een en al gezelligheid natuurlijk ook.
2: Ja, zeker.
0: Hè? En het hoeft niet allemaal rock en blues te zijn. Dit kan ook gewoon, dit past ook echt bij de zomer. Want het is natuurlijk hartstikke zomers.
2: Ja, het is al een stuk minder geworden, hoor.
0: Gelukkig. Wat ga jij doen het komend weekend? Begin je vanavond al of morgenavond al?
2: Nee hoor, morgen.
0: Morgen al?
2: Ja.
0: Nou, dat is dan 31 juli, hè? Dat is de laatste dag
2: van de maand. Vrijdag, zaterdag en zondag.
0: Ja. Oké, nou, vertel eens even aan de luisteraars en aan ons ook wat jij vrijdag op het podium hebt staan.
2: Ik heb het eerder gehad, alleen ik heb geen biografie kunnen vinden.
0: Oh nee?
2: Maar als je helemaal brood intikt op internet, dan krijg je 20 verschillende bands. Ja, dus, maar ik heb helemaal brood tribute band.
0: Oké, nou, dat is leuk. En je hebt ze al vaker gehad?
2: Je hebt het al eerder gehad, ja, een goede band.
0: Juist een goede band. En echt wel ook een beetje à la Herman Brood.
2: Ja, zeker.
0: Maar dat is natuurlijk was natuurlijk een fenomeen, hè, die man.
2: Ja.
0: Ja.
2: Zeker. Ja, leuk.
0: Hoe laat begint dat morgenavond?
2: Het begint om 10:00.
0: En de toegang?
2: Vrije toegang.
0: Kijk eens aan. Dus mensen die enorm fan zijn van alles wat Herman Brood heeft gedaan, die kunnen zich daar lekker hun hart op halen. Toch?
2: Zeker.
0: De Herman Brood Tribute Band. Oké. Okay. We gaan naar zaterdag, 1 augustus alweer. Dan heb jij Tom Robin. Is hij uppie of komt hij met zijn band?
2: Hij komt met band.
0: Ah, mooi. Ja. Dan zit daar ook, even kijken, wie zit erin? Niels Groener als drummer. En James Arthur Hendrix. Die zorgt voor de sound als bassist en is ook de producer van deze band. En wie hebben we dan nog meer? Want we zijn volgens mij met z'n vieren, toch? Ja, dat weet ik wel zeker. Hoe heet die gozer nou? Jimme Scoffleer. Ja, ik moest even diep graven in mijn... Hier, Jimmy Scoffleer. De man achter de sfeer en de melodische diepgang. Ja, maar die kan spelen hoor.
2: Ja, leuk.
0: Maar ze hebben, ze schrijven hier ook, het is tijdloze blues... met ongepolijste eerlijkheid. Ik vind het altijd teksten, zeg. Heerlijk. Ja. Muziek die zweet, schuurt en beweegt. Maar Tom Robin heeft een fantastische stem. Heel bijzonder ook. Ik heb ze ook eens bij mij in de muziektent gehad, een paar jaar geleden.
2: Mm-hmm.
0: Het stond als een huis.
2: Zo.
0: Ja.
2: Oh, leuk.
0: Maar leuk. En de muziek van Tom Robin die komt dus ook recht uit het hart... en neemt je mee in een verhaal dat je niet alleen hoort, maar vooral ervaart.
2: Ja, heerlijk. Leuk is dat,
0: ja. Zaterdag, hè? 1 augustus.
2: Ja, klopt.
0: Aanvang 10:00. En de toegang is vrij.
2: Ja,
0: gaan we naar zondag, 2 augustus. Vertel eens.
2: Highway 94.
0: Oké. Okay. En waar komen die vandaan?
2: Het plaatsje Rossum, vlakbij Zaltbommel.
0: Nooit van gehoord. Echt, ja, Zaltbommel wel, maar niet van Rossum. Dat is natuurlijk zo gehoord. Nog gehucht. Zou die Maarten van Rossum daar ook vandaan komen?
1: Ja, ik wilde het net vragen.
0: Dat was ook een inkoppertje, hè? Maar goed. De band is opgericht in 2022, zie ik hier staan.
2: Ja, ja.
0: En wat spelen ze voor genre?
2: Classic rock nummers uit de jaren 87 en 90.
0: Oké, want daar zijn ze ook mee opgegroeid.
2: Ja, precies.
0: Nou ja, dat geeft dus een extra dimensie aan de muziek van, onder andere...
2: Alweer?
0: Daar komt-ie!
1: Herman Brood!
0: Herman Brood! Ja.
2: Golden Earring!
0: Ja.

0: muzikanten. En dan gaan we het gewoon weer daarover hebben.
1: He? Helemaal goed.
0: Dankjewel.
1: Prima.
0: Dag Jan.
1: En jij bedankt. Doeg, hè.
0: Doeg. Doei, doei.
1: Hoi.
0: Bluescafé.nl, dat is de website waar u alles op kunt lezen. En daar staat ook de agenda op. Mocht je hem nu even niet zo snel paraat hebben. Oké. We luisteren nu naar The Lady is a Tramp van Tony Bennett en Lady Gaga.

0: lekker bombastisch nummer, vind ik niet?
1: Ja.
0: Ik hou ervan.
1: Ja, zeker.
0: Echt. En dit nummer, dat komt, hebben ze samen opgenomen in 2011. En die Tony Bennett is natuurlijk overleden in 2023. Op de leeftijd van 96.
1: Mooi, hè?
0: Komt het weer uit, hè?
1: Ja.
0: Wat wil je nog iets vertellen?
1: Ja, Openluchtfilmfestival.
0: Ja.
1: In Berg en Bos. Nou, we waren natuurlijk op de Vierdaagse. Ook bij
0: Bosweide.
1: Bosweide.
0: Daar wordt dit gehouden.
1: Ja. Ja. Van 14 tot en met 22 augustus.
0: Oké.
1: En nou ja, je kunt kijken op hun site. www.openluchtfilmfestival.nl.
0: Ja. Je kunt een keuze maken ook, hè? Van welke dag?
1: Ja.
0: En elke dag draait er dus een andere film?
1: Ja.
0: Je kunt zelf je stoeltje meenemen of je kleedje of wat dan ook.
1: En ze hebben ook overdekte plaatsen, zag ik net.
0: Ja. Dan moet je natuurlijk flink voor betalen ook, extra.
1: Dat zal.
0: Ja, want de tickets moeten sowieso gekocht worden, hè?
1: Ja. Sowieso. Ja,
0: maar er is voldoende parkeergelegenheid.
1: Ja.
0: Hapje en een drankje, denk ik ook.
1: Ja, en neem wat warms mee. Want ik ben jaren geleden ben ik dus naar een film geweest daar. Ik heb het verschrikkelijk koud gehad.
0: Ja.

0: En ik vond het verschrikkelijk eng. Ik weet niet meer hoe die film heette, maar dat ging over iets engs in het bos.
1: Bah.
0: En waar waren we in het bos? En dan ben ik echt zo'n held.
1: Je zit natuurlijk ook daar midden in het bos, hè?
0: Ja, ja, precies.
1: En dan zo'n ach nee. Ja. Okay. Maar goed, voor iemand die daar naartoe wil, Openluchtfilmfestival Apeldoorn.
0: Ja.
1: Koekel daar maar op, dan zie je daar alle informatie. Het zit erop, Lorien.
0: Ja.
1: Het was erg gezellig.
0: Ja,
1: was
0: zeker.
1: Leuk. Bijzondere uitzending ook geworden.
0: Ja.
1: Volgende week weer.
0: Ja.
1: Andere gasten, andere muziek. Alexander, dankjewel. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Morgenochtend tussen 8 en 10 gaan we dit programma herhalen. En ik zou zeggen, blijf gezond. Ga lekker genieten van alle leuke dingen die er georganiseerd worden in Apeldoorn en omgeving. Uit in Apeldoorn kun je op kijken. We gaan nu luisteren naar De Dijk, want laat het vanavond gebeuren. En dat gaat het voor Alexander ook, hè. Die moet weer even een check-up doen daar in dat ziekenhuis. Maar gaat allemaal goed komen, jongen.
0: Ja.
1: We zien elkaar weer volgende week. En bedankt.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

zeg alweer een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek draait door. Het is de laatste van de maand juli. Het is de laatste van de week. Het is 31 juli alweer, 2026. En morgen, ja, dan zitten we alweer in augustus. Zo snel kan het gaan. Ik zeg nogmaals goedemorgen. Het is de vrijdageditie. We rollen met The Cure. En Friday I'm in Love. Ze sloten de Pinkpop zaterdag af. Zeg ik even snel uit mijn hoofd. Ja, het was de zaterdag. Was het de zaterdag of was het de vrijdag? Ik weet het even niet. Ik weet wel dat ik even heb staan kijken op de livestream. En ja, het is net niet mijn ding. Ik vind dan een paar liedjes vind ik dan leuk. Deze Friday I'm in Love vind ik leuk. En ja, ik moest me er echt doorheen worstelen naar het live optreden wat ze aan het doen waren. Maar jaren 80, hartstikke leuk. Goedemorgen, ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen nog een keer een Come Together heb ik voor je klaarstaan. Een liedje wat ik de hele week voor je meeneem. Ik ga dadelijk vast en zeker wel weer een leuke uitvoering voor je zoeken. En zometeen om 11:30 natuurlijk ook weer een liedje uit de lijst van het blad The Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn aangekomen bij 1979. We gaan naar plekje 156. Barbara Mandrell staat daar. If loving you is wrong, I don't want to be right. En het is de vrijdag. We sluiten af met de remix vrijdag. Bekende liedjes. Liedjes die ooit in de top 40 hebben gestaan, maar dan in de remix vorm. Ik heb ook wel weer een mashup voor je klaarstaan. We gaan lekker het weekend inluiden. Misschien ga je wel op vakantie. Heb je de koffers wel?

ingepakt. Sta je op het punt om te vertrekken. Misschien kom je wel terug van vakantie. Misschien ga je wel hele andere dingen doen. We laden in ieder geval even het weekend lekker voor je in. Deze dame die ik nou heb klaarstaan. Ja, ik draai er niet heel erg veel. Maar die schijnt in Amsterdam te zijn. Sterker nog, ze gaat morgen optreden bij... Kan ik het nog uitvinden... Ze treedt zaterdag nog op bij de World Pride in AFAS Live. En ze schijnt dan tegen een uurtje of 1:30 op het podium te gaan staan. Tenminste, dat is de aanvangstijd. Maar dan ben ik een stuk aan lezen. Ik heb het ook wel vaker gehoord. Ik vind dat je het niet kan maken. Maar ja, echte Madonna-fans die vinden dat dan wel weer, want het hoort erbij. Kans dat ze wat later op het podium komt op te staan, dat is ook nog wel aanwezig. Want ze komt altijd te laat. Of ze morgen mee op de Pride-vaart mee gaat varen, dat is niet bekend. Ga je morgen naar de botenparade kijken? Kijk maar eens goed hoor, want de kans dat ze op een boot staat, ja, ik acht dat wel aanwezig. Ik heb het natuurlijk over Madonna. Dit is Holiday.

You're a Rocket van Herbie Hancock. Even kijken, ik kreeg het net binnen. De Marokkaanse gitarist Ray Gomez is overleden. Dat heeft zijn Amerikaanse collega en bewonderaar Joe Bonamassa op social media laten weten. 1971 scoorde hij als lid van de groep The Pop Tops een top 3 hit met het nummer Mammy Blue. Een half jaar later volgde nog een tweede hit met Suzanne Suzanne. Later in de jaren 70 verhuisde hij naar de Verenigde Staten en groeide uit tot een grootheid achter de schermen. Als sessiegitarist werkte hij samen met onder andere John Lennon, Herbie Hancock. Hey, die draaiden wij net ook. Chaka Khan, Jan Akkerman en Aretha Franklin. 1976 speelde hij mee op het legendarische album School Days van jazz fusion bassist Stanley Clarke. En 4 jaar later bracht hij nog zijn eigen solo album Volume uit. Ray is 73 jaar geworden. En ja, dan kan ik niet laten om deze prachtige plaat te draaien. Dit zijn de Pop Tops. Ter ere van Ray Gomez. Dit is Mammy Blue.

0: Ray Gomez had ik voor je klaarstaan. De man die op 73-jarige leeftijd is overleden. Ik had ook nog een Chaka Khan voor je klaarstaan. En Got To Be There. En strakjes, het volgende uur, zal ik ook nog wel even Stanley Clark draaien met School Days. Daar heeft hij ook samen op gewerkt. Ook de Franse DJ en producer Kavinsky is overleden op 50-jarige leeftijd. De artiest die in werkelijkheid Vincent Bellegree heette, werd dinsdagavond levensloos aangetroffen in zijn woning in Parijs, melden Franse media. Hij zou vrijdag, vandaag dus, zijn 51ste verjaardag vieren. De doodsoorzaak is voorlopig niet bekend. Het Parijse parket heeft een onderzoek geopend om de precieze omstandigheden van zijn overleden te achterhalen. Volgens het parket troffen de eerste hulpverleners geen verdachte elementen aan in de woning. Het onderzoek loopt nog. Volgens de Franse krant Le Figaro komt Kavinsky al enkele dagen met hoofdpijn. Een buurman zou de hulpdiensten hebben gewaarschuwd nadat hij hem een tijdje niet meer had gezien. De politiebron zegt tegen de krant dat rekening wordt gehouden met een beroerte, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Kavinsky gold als een van de bekendste namen binnen de Franse elektronische muziekscene. Zijn grote internationale doorbraak kwam er met Night Call. Het nummer verscheen in 2010 en werd een jaar later gebruikt tijdens de openingsscene van Drive, de film met Ryan Gosling. De wereldwijde bekendheid van de film maakte ook van Night Call een grote hit. 2024 kreeg het nummer een tweede leven tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Kavinsky bracht Night Call toen samen uit met de zangeres Angelé en de Franse band Phoenix. De drie artiesten brachten later ook een nieuwe versie van het nummer uit. Kavinsky trad dat jaar eveneens op tijdens de slotceremonie van de Paralympische Spelen als een van de 24 Franse DJ's. Even kijken, en die Night Call, die heb ik ook nog voor je klaarstaan. Ja, dan moet ik het wel even goed doen. Dan ga ik die uitvoering draaien die ze bij de Olympische Spelen hebben gedaan. Zeg jij dat wat? Wacht even, ik heb hier niet staan. Nog een keer.
1: Die plaat niet. Die plaat die zegt me niks.
0: Maar het Kavinsky wel. Ja, misschien herken je hem nu wel. Dit is hem namelijk, Night Call. De uitvoering die niet in de film zit, maar de uitvoering die ze hebben gedaan tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen.

Marta en de Muffins had ik voor je klaarstaan. En Echo Beat. En daarmee komen we ruim over 11:30 uit. Ik heb weer een Come Together voor je klaarstaan. Ja, ik heb hem al een paar weken meegenomen. Ik heb er nog genoeg. Want ik moet die van Michael Jackson nog doen. Ik moet de originele versie nog doen. Maar eerst even de uitvoering van The Brothers Johnsons.

0: Je hebt geluisterd naar Roy Ayers met Everybody Loves the Sunshine. Het is wel grappig om even te benoemen. Het is een van de meest gesampelde nummers uit de geschiedenis van de jazz, funk en soul.
1: Oké, ja. Enkele nee, dat komt ook wel bekend voor.
0: Grappig is dat, hè? Dat je dan elementen hoort in een nummer en denkt van, hé, ik ken het ergens van, maar niet van dit nummer.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, dat vind ik altijd wel leuk, ja. En joh, als je niet van de zonschijn houdt, dan weet ik het ook even niet meer.
0: Nee, dan is het verkeerd de komende weken.
1: Ik kan je vertellen. Nou, ik kan wel even heel snel naar de weerkaart kijken, hoor. Dan moet ik het even kijken. Vandaag is het bewolkt. Er komt nog een kans op regen. De graden worden ongeveer 24, 25 graden het weekend. En dan hebben we nog 2 warme dagen. Begin volgende week 3 warme dagen. Maar het is ook overal bewolkt en er is kans op regen. En ik was er toch afgelopen woensdag even klaar mee. Ik ben toch even naar het strand gegaan, naar Bisselo.

0: En toen ik terugfietste, toen was ik toch wel even klaar met de zon.
1: Je had het even gezien?
0: Ja, dat was toch wel even afzien.
1: Ik was naar Rijkerswoerdseplassen geweest. Ja. In Arnhem.
0: Ja.
1: En toen kwam er in één keer een traumahelikopter aangevlogen. Wist niet wat ik meemaakte, joh.
0: Was dat dinsdag of was dat woensdag?
1: Eergisteren. Toen het 33 graden was.
0: Ja, oké. Okay, want ik had, even kijken, ik heb een traumahelikopter, heb ik ook nog gezien. Dat was dinsdagavond. Dat heb ik ook nog niet verteld. Ik moet daar wel lachen. Even totaal wat anders. Wacht, dat kan ik wel even. Kan ik er wel even bij gaan zoeken? Je kent toch die. Hoe heet dat? Bouwplaatsen, dat ken je toch wel of niet?
1: Sorry?
0: Bouwplaatsen, dat ken je toch wel, hè?
1: Bouwplaatsen,
0: ja. Waar gebouwd wordt. En staan er tegenwoordig staan daar toch camera's?
1: Ja.
0: Camera's
1: en beveiliging.
0: De beveiliging staat er. En weet je dat die heel veel lawaai maken? Ik was afgelopen dinsdag was ik een vriendin aan het helpen verhuizen. Er moest geschouwd worden met spullen in het nieuwe huis. En die woont hier in Apeldoorn. Aan de Zutphense straat woont ze, zeg maar. Dat is nieuwbouw is dat. En er wordt nog gebouwd. En aan de overkant zijn de huizen nog niet klaar. Dus er staat al een hek omheen. En er stond zo'n hele grote bouwlamp. Stond er en een bouwcamera. Ik denk, ja, dat is ter afschrikking. Maar er was er iemand blijkbaar gisteren die dinsdagavond te dicht bij in de buurt gekomen. Dus wij zaten achter in de tuin, zaten we even nog een beetje bij te komen. We hoorden op een gegeven moment een alarm afgaan. Dat hou je niet voor mogelijk. Dat is een soort luchtalarm. En er werd ook een tekst. Er kwam ook een tekst van. Het was in de trant van. Ja, u bevindt zich op verboden terrein. Bevindt u zich? Ja, ik ben toe aan vakantie. De politie is gewaarschuwd en de politie is onderweg.
1: Heftig.
0: Ja, we stonden erg wel te kijken van wat er staat nou aan de hand. Niet dat we de politie hebben gezien, maar nee, ja, ik moest er wel om lachen. Ik denk, ja, dat is afschrikken. Maar ja, waar je vroeger. Dat heb ik nooit gedaan. Jawel, natuurlijk heb ik gedaan. Waar je lantaarnpalen kon uittrappen. Ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt.
1: Ja, daar kan ik geen uitspraak over.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Maar als je dan een kleine tik tegen een lantaarnpaal aangaf, dan gingen ze voor een paar minuten uit. Zal ik nou te denken, ja, ik ben blij dat ik nu volwassener ben geworden. Want als ik nu nog een jaar of 18 was geweest, ja, dan is het dan wel weer leuk om dan te zorgen dat dan s'avonds nachts zo'n bouwalarm afgaat. Ja, dan heb je ook de hele buurt wakker mee. Ik moest meteen even aan deze plaat denken, als we dan toch over bouwplaatsen hebben en bouwers. Er is ooit nog een keer een hitje geweest. Bertus Tijgerpipe en we zijn de jongens van de bouw.

Hij blijft het altijd lekker vinden. Het was een supergroep, The Traveling Wilburys en Handle With The Care. Ik ga nog één keer stilstaan bij Ray Gomez. Die is overleden op 73-jarige leeftijd. Hij heeft met Stanley Clark heeft hij samengewerkt. Dat nummer heb ik klaarstaan. Dat is Cool Days. En dit is ook de laatste plaat voor de klok van 11 uur. Daarna zijn wij terug met het tweede en het middelsuurtje van de Stedendriehoek eruit door. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo naar de andere kant van 11 uur alweer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem, dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van afgelopen 24 juni. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is zo kans op onweer. Elders wisselen wolken en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog, met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: Welcome to Friends hadden klaarstaan van Mike Oldfield en Maggie Reilly. Want ik denk dat, ja, ik weet niet eigenlijk niet of mensen nog al op dit ogenblik richting Frankrijk gaan, omdat daar die bosbranden zijn.
1: Ik denk dat het inmiddels wel weer kan.
0: Wat? Dat het, ja, dat mensen toch blijven doen, hè?
1: Ja, maar ze waren er waarschijnlijk al onderweg. Die gaan niet meer terug.
0: Nee, ja, ik zou het wel doen. Om het zomaar te zeggen. Wacht even, ik doe het nou weer helemaal verkeerd. Ach, man. Ik zit echt... ben toe aan vakantie. Laten we het zo... Goedemorgen, ja. Dit was ik eigenlijk van plan om te doen. Die andere komt zo ook wel, hoor. Lekker veel muziek tot een uurtje of één voor je klaarstaan. Zometeen nog een country nummer uit de lijst van het blad The Rolling Stone. Barbara Mandrell. If loving you is wrong, I don't want to be right. En die staan op plekje 156. Twee keer de Heat is On, twee verschillende nummers. Zometeen Glenn Frey voor je klaarstaan. Maar eerst de Heat is On van Agnetha Funksoff. Want ja, de zomer is begonnen en de temperaturen. Ja, de warmte is er echt binnen, hè?
1: Ik mag zeggen, ik ben blij dat we werken.

0: Even heel snel de vraag, weet je uit welke film hij zit?
1: Sorry, die moet ik je schuldig
0: blijven. Ja, dat maakt niet uit. Glenn Frey hoorde je en die de zand. Hij zit natuurlijk in de legendarische film met Eddie Murphy, Beverly Hills Cop.
1: Dus toen was ik te jong, denk ik, nog.
0: Ja, heb je die nooit gezien, de Beverly Hills Cop films van
1: als kind Murphy misschien is.
0: Ah, ze zijn zo ontzettend leuk, die Beverly Hills Cop films. Zeg je, het is Eddie Murphy, die is agent in Detroit. En dat is, ik weet niet of het echt een grote doorbraak was, maar zeker deel 1, dat was op de hoogtepunt van zijn roem. Hij is agent in Detroit en er wordt een vriend van hem, wordt vermoord. En dan gaat hij stiekem toch op onderzoek. Hij mag dat natuurlijk niet van zijn baas. En dan gaat hij naar Beverly Hills, want daar leidt het spoor naartoe. En daar bleef hij dan weer allerlei avonturen. Ah, dit is echt Eddie, die moet ze maar eens kijken.
1: Ik moet maar even op de streamingdiensten duiken.
0: Ja, dat moet je echt zeker doen. En vooral deel 1, dat zijn zulke legendarische films. Kan het wel even vragen? Beverly Hills Cop, was dat de doorbraak? De doorbraak van Eddie Murphy. Daarvoor heeft hij, want Coming to America, dat kwam later. Ja, voor Eddie Murphy voor Eddie Murphy als filmster was Beverly Hills Cop uit 1984 de echte doorbraak naar de absolute wereldtop. Voor die tijd was hij al bekend van het Saturday Night Live. 48 Hours, ik was in 1982. Trading Places met Dan Aykroyd en Jamie Lee Curtis was ook een hit in 1983. En toen kwam 1984 en toen kwam Beverly Hills Cop en dat veranderde alles. De film bracht wereldwijd meer dan $300 miljoen op. Een enorm bedrag voor die tijd. En daardoor die film werd Eddie Murphy een internationale superster. En daarna had je nog Beverly Hills Cop 2, 87. Coming to America, natuurlijk ook een geweldige film uit 1988. En wat je kan zeggen is dat 48 Hours en Trading Place hem een bekende acteur maken. Maar Beverly Hills Cop maakt hem een echte wereldster. En dat is ook de film waarmee de meeste mensen Eddie Murphy nog altijd het sterkst associëren.
1: Ik moet hem even terug gaan kijken.
0: Ja, het is het. En als je dan toch terug aan het gaat kijken, dat vind ik dan weer leuk. Dat heb ik laatst wel weer ontdekt. Er is een scène. Dan wordt hij opgepakt door de politie. En dan zit hij op het bureau in Beverly Hills. En er is een scène. Dan gaat hij improv, laat ik het zo even zeggen. En de twee acteurs die erbij staan, die moeten echt hun lach inhouden. En ik heb zelfs gelezen dat er eentje op zijn tong aan het bijten was om niet in de lach te schieten. Want Eddie Murphy deed het zo ontzettend geweldig.
1: Om de shot maar niet te verpesten, zeg maar.
0: Ja, dat soort dingen. Hey, schrijf even in de agenda. Tenminste, hier in Apeldoorn. Woensdag 12 augustus is er een gedeeltelijke zonsverduistering. Hij begint om 16 minuten over 7 in de avond. En het hoogtepunt is om 7:50 in de avond. En het einde is om 6:09. Bij het maximum, het hoogtepunt, is ongeveer 90% van de zondiameter bedekt. De zon staat dan al laag aan de horizon, waardoor de verduistering een bijzonder gezicht kan zijn als het helder weer is. De volgende zonsverduistering, die is dan op 2 augustus 2027. En dan wordt maar 48% van de zondiameter bedekt. Dus ja, we gaan bijna met 90% is bijna een volledige zonverduistering.
1: Laten we hem gewoon volledig noemen.
0: Ja, nee, dat is 90%. Nee, dat mag niet, hè, want dat komen er dan ook wel allemaal mensen deze kant op. Helaas zul je vanaf tijdens deze zonsverduistering geen totale zonsverduistering kunnen zien. Voor een total eclipse moet je naar de strook waar de kernschaduw over de aarde trekt. Bijvoorbeeld in delen van Zuid-Europa of Noord-Afrika. Belangrijk. Heel belangrijk. Kijk nooit rechtstreeks naar de zon zonder een goedgekeurde eclipsbril. Of een geschikte zonfilter voor een verrekijker of telescoop. Zelfs tijdens een gedeeltelijke zonsverduistering kan onbeschermd kijken blijvende oogschade veroorzaken. Dat moet ik er toch even bij hebben verteld.
1: Niet geheel onbelangrijk.
0: Nee, daarom. En waarom vertel ik dat? Ja. Ze is een paar weken geleden overleden. Maar deze plaat past er dan toch perfect bij, of niet soms? Total Eclipse! Of die hart, Bonnie Tyler.

0: Je luisterde natuurlijk naar Summer in the City van Quincy Jones als eerste.
1: Ja, dat was 1973. 70,
0: en dan springen we naar 1992 om de gesampelde versie eigenlijk te horen van Farside met Passing Me By. Ja.
1: Ja,
0: dus ook weer zo'n plaat die zo vaak gesampeld is dat je er een hele playlist van zou kunnen maken.
1: Ja, dat klopt. En het was een van de invloedrijkste rapnummers van de jaren 90. En wat Passing Me By zo bijzonder maakte was dat het heel anders klonk dan de gangsta rap die begin jaren 90 populair was. In plaats van stoerdoenerij ging het over onbeantwoorde verliefdheden met een Jesse beat die leunde, wat je net ook al zei, op Quincy Jones, Summer in the City. En Summer in the City, dat is dan ook weer van The Love and Spoonful, dat is de originele Verdi. Hot Town, Summer in the City.
0: Zeker, ja. We gaan van samples naar samples.
1: Ja, daarom. En als het dan toch nog weer zulke warme temperaturen zijn, dan kan dat niet ontbreken. En ik had ook niet zoveel met de gangsta hip-hop.
0: Ik was wel fan.
1: Ja, nee. Ik vind de normale hip-hop, die vond ik dan wel weer leuk. Ik was ook ben ook nog altijd een heel groot fan van. Die kunnen we dan trouwens ook nog even draaien. De La Soul vond ik dan helemaal geweldig. En mijn favoriete hip-hop nummer. Ik weet niet of dat gangster rap is, maar ik heb er twee. De ene, dat is in de remix, de jamming remix met Michael McDonald, Warm G en Regulate. Ja, daar doe je mij altijd plezier mee.
0: Nou, dat valt wel onder de gangster afdeling. Vriendelijke gangster afdeling.
1: Ja, maar ik denk toch dat Regulate, dat wordt niet zoveel gescholden. Snap je, als je Regulate echt goed gaat luisteren, dan hoor je dus, ja, nee, dat is toch wel anders als 50 Cent of wat dan ook. Misschien dat Warren G wel een gangster rapper is, maar dat liedje dan weer niet, vind ik. En
0: Tribe Called Quest vind je dan waarschijnlijk
1: ook. Ja, vind ik ook leuk. Ja, dat klopt. En Nas, If I Rule the World. Dat zijn echt twee nummers die uit mijn puberteit komen, om het zomaar te zeggen. En als ik op de klok te kijken, het is alweer 11:30 geweest, dus ik moet even dit doen. De laatste van deze week op plekje 156 treffen wij aan Barbara Mandel. En If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right. Ik ben heel even aan het kijken of wij hem ook niet in het systeem hebben staan. Nee. Dat vind ik dan weer jammer dat zoiets dan weer niet in ons systeem staat. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Dit was niet de allereerste country song die gebruik maakte van de kenmerkte boom switch, ritme van disco. Maar afgezien van Dolly Parton's 9 to 5 was het misschien wel de slimste en meest geslaagde toepassing uit die periode. Drummer Hayward Bishop gebruikte de dansbare disco-accenten, terwijl hij tegelijkertijd trouw bleef aan de veerkrachtige two-step country ritme. Het nummer zweeft qua sfeer richting Philadelphia Soul. De strijkers doen eerder denken aan Barry White dan aan Billy Sherrill, maar blijft onmiskenbaar Nashville. Toch komt het lied zelf eigenlijk uit Memphis. Het was oorspronkelijk een soulhit uit 1972 op Stack Records, gezongen door Luther Ingram. Barbara Mandrell, inmiddels toe aan haar 8e album en klaar voor het grote podium, maakte van deze pijnlijke schuldgevoelens, oproepende en overduidelijk sensuele tekst een echte showstopper. Haar uitvoering is tegelijk subtiel en vurig. Het werd het hoogtepunt van haar crossover succes. Het nummer bereikte de top 40 van de Billboard Hot 100, de enige keer dat zij daarin wist door te dringen. Ja, en ik heb het natuurlijk over Barbara Mandrell. If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right. Uit 1979 en het staat op plekje 156. En ik heb het nu klaarstaan. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

had Knals Barkley voor je klaarstaan en Crazy. En daarvoor hadden we nog Modern Talking en You're In My Heart, You're My Heart, You're My Soul. En daarvoor hadden we nog Barbara Mendel en If Loving You Is Wrong, I Don't Want It To Be Right. Op plekje 156. Maandag begint mijn vakantie. En na mijn vakantie gaan we verder met 155 in 2012. Florida Georgia Line en Cruise heb ik dan klaarstaan. Ja, ik zag deze erin staan. En dan moet ik er zoveel moeite doen om hem niet te draaien. En dat lukt dan weer niet. Het is, gaat over liften. Ja, dat lijkt me ook altijd nog wel een keer leuk om te liften. Ik weet niet of het zo verstandig is om te doen, maar het lijkt me wel leuk. Dit is Roger Waters, 5:01 a.m. The pro and cons of hitchhiking. Met op gitaar, Eric Clapton.

0: Nee, die had ik. Ik weet niet. Die had ik nog even zin in toen we het net over De La Soul hadden. Dat ik achteraf denk ik ook nog wel even leuk te draaien. Gorillaz en De La Soul en Feel Good Ik. En daarvoor.
1: Daarvoor Money Run Things. Een klassieketje uit de Britse roots en dub scene. Van King General en Bush Chemist.
0: Oké. Okay. Hey, we gaan ons klaarmaken voor de laatste uurtje van de Steden 3. Ik draai door. Ik heb allemaal leuke remixen klaarstaan. Al zeg ik het zelf. Er gaat nog een mashup voorbij komen. Kortom, we luiden het weekend in. We luiden voor mij de vakantie in. Gaat allemaal goed komen. Nog een klein stukje, want ik heb iets meer tijd dan dat ik muziek klaar had staan. Ik zeg het.

Dit past ook ontzettend bij de zomer. Jij zegt het misschien niks, maar vroeger had je de Veronica Zomertour. Veronica komt naar je toe. En dat deden ze altijd onder dit melodietje. James Last, klein stukje Biscaya.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Volgens mij heb je de laatste keer dat je op vrijdag aanwezig was, hadden we nog live muziek, hè?
1: Live muziek was inderdaad
0: ja,
1: nog.
0: Ja, strakjes na de vakantie gaan we dat gewoon weer doen. Maar ik dacht, omdat het nou lekker vakantie is, mensen hebben zin in een feestje, laten we dan maar weer de Remix Vrijdag afstoffen. Bekende hit, echt gewoon bekende hit.
1: Lekker dansbare versie.
0: Ja, dat inderdaad. Quincy Jones had natuurlijk Aina Coranda, maar dat was in de remix. Ja, je hoort het eigenlijk vanzelf al voorbij komen. Je had er ook nog eentje aangevraagd. Toen dacht ik, oh, daar moet ook wel een leuke mix van zijn.
1: Deep Underground natuurlijk, van Jamiroquai. En Paul Jackson, dub remix, die is mij onbekend, maar
0: mij ook,
1: die
0: maar...
1: heb jij even uitgekozen.
0: Ja, dus, nee, ja.
1: Ik laat me graag verrassen.
0: Bij deze laat ik je verrassen.

0: zometeen Jamie XX klaarstaan. Die vind ik wel leuk.
1: Ik ben benieuwd wat de luisteraars ervan vinden.
0: Ja, ik ook. Rolling in the Deep. Adele had die onder handen genomen. Je hoorde trouwens nou Fall Amor. Maar op zo'n dag vind ik het ook altijd leuk. Om een mashup te draaien. Die vind ik ook altijd leuk. Ik heb hem nou gevonden. DMX. Ach, wie kent hem niet? Als we dan toch in het hiphop groepje blijven. En die is gematcht op met Kelly Ray Jespen. En dan heet hij Give It To Me Maybe. Ah, je herkent hem wel hoor. Ik vind hem wel leuk, deze mashup.

0: Adele en Rolling in the Deep, die kwam van jou. Die vond ik wel leuk.
1: Ja, die blijft wel leuk, hè?
0: Ja, die blijft wel leuk.
1: Net voordat Jamie XX doorbrak, kwam hij met deze.
0: Ja, oké, want hij heeft ook nog, wat is het?
1: Florence and the Machine, natuurlijk.
0: Nee, hoe heet die andere band? Dat was toch met zijn zus?
1: De XX.
0: Ja, met zijn zus is dat, toch?
1: Ja, Crystallized. Ja.
0: Crystallized en, wat was die andere video? Nee, VHA. VHS, volgens mij. Maar ja, ik heb twee nummers van The XX.
1: Goeie band.
0: Ja, nee, leuke band. Ik heb Daddy Cool klaarstaan.

0: Moonlight, Shadow and Thunder. Ga je nog wel eens naar dance festivals?
1: De laatste jaren wel wat minder. Ik had de Ground Zero gehoopt, maar ja, die hebben ze afgeschaft.
0: Ja, dat klopt. Dat was vorig jaar. Ja, was dat leuk, dat de Ground Zero? Ja, het is niet mijn ding. Daar ben ik dan heel eerlijk
1: even
0: in.
1: Even terug in de tijd was het, zeg maar. Het is niet dat ik de muziek van nu nog zou luisteren zo lang, maar terug in de tijd naar je grappentijd is wel even leuk.
0: Want het was wel een festival wat altijd goed uitverkocht was, hè?
1: Ja, ja, ze zijn gestopt. Ze hebben nu een nieuw festival op een andere plek. Dit is zo overdoos, dus. Ja. Niks meer bij Brussel. Ja, het was het laatste nachtfestival van Nederland.
0: Ja, dat was, ja, tenminste in de open lucht toch? Want er zijn nog wel eens bijvoorbeeld in Hoogkaterijn, of heet dat daar? Bij die hallen, dat wil toch nog wel eens een nachtfestival.
1: Ja, maar in de buitenlucht, echt een buitenfestival met nachturen, dat was de laatste in zijn soort.
0: Ja, dat is zonde.
1: Ja.
0: Ja, nee, ja, dat
1: is een stukje geschiedenis inmiddels.
0: Ja, nee, dat klopt. Dit vind ik ook altijd zo'n zomerhit. Armand van Helden en My.
1: Ja, Armand van Helden blijft wel een held.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja,
1: zeker.
0: Ik moet je vandaag een leuk filmpje laten zien.
1: Ik ben benieuwd.

Don Girvita had ik nog voor je klaarstaan. En ik heb de laatste klaarstaan voor mijn vakantie. We gaan met Hightrack en Beatrice en Somebody's Watching Me. Tot 24 augustus maar weer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Dit is de matinée met Maarten van Leeuwen.
1: En achter de knoppen, niet Frans Lubbers, die is verhinderd vandaag, maar vandaag Theo Whitlocks. Welkom, beste luisteraars, bij de matinée van 31 juli 2026. 31 juli, dat is al de 212e dag van het jaar. En nog maar 153 dagen, en dan zitten we alweer in het nieuwe jaar. 31 juli. De laagste temperatuur, we kunnen het ons amper voorstellen, 4 graden. Dat was in 2015, niet zo lang geleden. En de hoogste, en dat kunnen we ons wel voorstellen, dat was 36,7 graden. En dat is 6 jaar geleden, in 2020. 31 juli is ook de Systeembeheerdersdag. Theo, misschien wat voor jou. Want dus iedere laatste vrijdag van juli staat de systeembeheerder in het zonnetje. En het is dus vandaag een uitgelezen kans om de IT-afdeling te bedanken voor alle hulp en geduld bij het oplossen van computer- en netwerkproblemen. Nou, dan gaan we eerst maar eens even luisteren naar J'aime la vie van Sandra Kim.

0: Sandra Kim, die houdt van het leven. J'aime la vie. In de studio zit al klaar Ronald Wessens. Goedemiddag, Ronald.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent over een minuutje of vijf aan de beurt. Dus dan gaan we het uitgebreid hebben over wolven en schapen. Dus dat wordt een heel bloederig verhaal, denk ik. Hè?
1: Nee, dat wordt het niet.
0: Nee, wordt het niet? Oké. Nee.
1: Het gaat er juist om hoe wolven en schapen in goede harmonie samenleven op de Veluwe.
0: Nou, ideaal. Hè? Zat dat hele leven maar zo om elkaar. Hè? Ja. Nou, daar gaan we straks over hebben. Om kwart over twee. Om kwart voor drie komt aan de telefoon Gerard Lindhorst. En die is van het dialectkoor Apeldoorn. Dus dat, gaan we horen hoe dat Apeldoornse dialect klinkt, Ronald. Want ik heb al van jou begrepen dat jij er niet zo van mee op de hoogte bent.
1: Nee, klopt. Nee. Ik kom oorspronkelijk niet uit deze konterijen. Nee. Dus waarschijnlijk hoor je het.
0: Ja, dan gaan we horen en dan moet je het even terugluisteren als je niet in de gelegenheid bent.
1: En dan hopen we dat het niet al te plat is.
0: Nee, dat gaat wel lukken. Dus dat zijn de studiogasten voor vanmiddag. En wie is er jarig? Wie was er gisteren jarig? Ze was geboren in 1958 en iedereen kent haar. Van jong tot oud, ik denk ook jong, of Ronald, jij kent haar ook. Dat is Kate Bush. Die ken je, hè?
1: Ja.
0: Die is jarig. En daarom draaien we van haar Running Up That Hill.

0: Kate Bush, een prachtig nummer, hè? Running Up That Hill. Moet je dat ook doen als je een mol tegenkomt? Heel hard wegrennen?
1: Nee, hard wegrennen zou geen goed iets zijn. Nee. Je kunt beter gewoon even wachten en ja, geniet van het moment. Waarschijnlijk neemt die wolf zelf al de benen. En als je toch denkt van nou, het is erg dichtbij, ik vind het eng, maak herrie. Zwaai met je armen, maak je gewoon druk. En in 99% van de gevallen zal hij de benen nemen.
0: Nou, dat is mooi. Ja. Aan het woord is Ronald Wessels. Heel Ronald. Jij bent vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. En nou, jij weet veel, misschien niet alles, maar wel veel van wolven en schapen.
1: Ja.
0: Meer van wolven dan van schapen, denk ik.
1: Van allebei een beetje.
0: Van allebei een beetje, ja.
1: Alles weten lukt niet.
0: Ja, maar dat je veel van wolven weet is wel belangrijker dan weer veel van schapen.
1: Ja.
0: Schapen die, nou ja, moet je bang voor te zijn. En wolven die boezemen toch een zekere, ja, die heb je toch respect voor, hè?
1: Ja.
0: Ja. En dat zijn dus hele fascinerende dieren. En ja, nou, elke zomer, elk jaar, elke maand is er wel wat over de wolf te doen in het nieuws. Dus er worden excursies georganiseerd door Staatsbosbeheer. En nou ja, dat is gewoon actueel. Dus misschien heel interessant dat jij er eens iets over kunt vertellen. Zodat er luisteraars zijn die denken van nou, voor mij misschien wel interessant om daar eens eventjes me voor op te geven.
1: Ja, nou weet je, die excursies zijn zeker interessant. Laat ik beginnen bij het begin. 2019 vestigde zich een wolvin op de Midden-Veluwe, zeg maar, het gebied in beheer bij Staatsbosbeheer, rondom Hoog Buurlo.
0: Ja.
1: Die wolf bleef er een tijdje. Nou, de wolf kwam in het nieuws en ja, er werden toch wel wat, moet zeggen, wrijvingen zouden mogelijk zijn, omdat er op de Hoogbuurlose heide ook een kudde schapen graasde. Die maakten gewoon deel uit van het heidebeheer. Ja, en een wolf moet eten en schaap is een makkelijke prooi. Dus wat dat dan gaat, ja, moesten er maatregelen bedacht worden om eventueel aanvallen van wolven op die schapen te kunnen voorkomen.
0: Ja, want nou, ik hoorde, ik even mag onderbreken, dat een wolf die lust best wel een schaap. Hè?
1: Ja. Ja, het is een makkelijke prooi.
0: Ja, lekker vlees.
1: Hij is traag.
0: Ja, hij is traag en nou, er zit lekker vlees aan, dus een bals hapje. Ja. Maar als je er dan 10 dood maakt, dan die kan die niet alle 10 op.
1: Nee, dat lukt hem niet.
0: Nee.
1: Dat is veel te veel voor het in. Nee, weet je, vaak moet je de oorzaak daarin zoeken. Schapen die worden aangevallen staan in een weide, omrasterd, hè, met een, zeg maar, een raster waar in de regel de wolf wel overheen kan, maar het schaap niet.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk zitten ze opgesloten. De wolf komt in zo'n kudde schapen terecht, grijpt er één en ja, doodt hem. Wat je dan ziet is vaak hetzelfde als wat er gebeurt als er een vos in een kippenhok komt. De schapen in dit geval rennen alle kanten op. Ze kunnen geen kant op. Die wolf ziet elke keer van hey prooi. En die krijgt dan zo'n soort reflex. Ik kan hem pakken. Dat zal hij dan ook doen. En zo krijgt hij prikkel op prikkel op prikkel.
0: Het is dus een instinct. Het is niet zo van ik heb de smaak te pakken om er nog eens eentje.
1: Nee. Nee, dat denk ik niet. Ja, weet je, wij kunnen nooit denken als een dier. Dus
0: ja, okay.
1: Weet je, je hoort ook wel eens de verklaring van hij maakte veel dood om een soort voorraadje op te gaan bouwen om morgen en overmorgen ook nog te kunnen eten. Maar ik denk dat het vooral zeg maar dat jachtinstinct is wat hem overneemt

0: waardoor er een aantal slachtoffer worden.
1: Ja. Ik denk dat een beetje hond een beetje dezelfde neiging heeft als die schapen te pakken kan krijgen.
0: Ja.
1: Ja. Dus het is geen vanzelfsprekend ideale combinatie, schapen en wolven. Dus daar moet je wat aan doen.
0: Ja. Als ze allebei los zouden lopen, niet. Staatsbosbeheer op de Middenveluwe heeft daar een schaapskudde lopen. En er zijn gewoon een aantal maatregelen genomen om die schapen veilig te kunnen laten grazen, veilig te kunnen laten overnachten. Op zo'n manier dat die wolven en die schapen allebei hetzelfde terrein kunnen benutten en gebruiken zonder elkaar in de weg te zitten.
1: Hart te vliegen.
0: Ja, en de excursies gaan er dan ook om van, nou, hoe werkt dat nou? Hoe gaat dat nou? Hè? Waarom lukt het hier?
1: Ja. Vind je het erg om daar even mee te wachten tot we een plaatje hebben gedraaid?
0: Vind ik niet erg.
1: En dat plaatje is Happy van Pharrell Williams. MUZIEK

0: En de schapen ook, hè, geloof ik. De manier waarop het wordt opgelost.
1: Ja,
0: nou, zijn ze allebei gelukkig.
1: Weet je, de schapen zijn hippie. Gaat er dan vooral uit zeg maar, dat gebied en die kudde daar op Hoogbuurlo. Want weet je, ja, rondom de Veluwe vallen natuurlijk wel de slachtoffers bij veehouders. Ja. Kun je niet vergelijken. Dat is eigenlijk altijd triest. Triest nieuws, vind ik.
0: Ja.
1: Voor alle partijen.
0: Ja. Zeker. Ja. Wij hebben het nu even gewoon, laten we even onze perken tot die kudde op de Hoogbuurloze Heide. He, want dat is eigenlijk hetgene waar jullie excuus ook over gaat. En dat gaat goed, zeg je.
1: Dat gaat goed. Ja, weet je, ik kan je zeggen, er loopt een kudde van ongeveer 150 schapen.
0: Ja.
1: Vaak lopen ze er dag en nacht. En tot nu toe, sinds de wolf ook in dat gebied leeft, is er nog geen enkele slachtoffer geworden van een wolvenaanval. Wolven hebben het wel geprobeerd, maar dankzij de maatregelen die genomen zijn, is het bij kijken gebleven.
0: Ja. Kijken omdat ze er niet bij kunnen.
1: Ja, ze kunnen er niet bij. Er zijn verschillende manieren ingezet om die wolf bij die schapen weg te houden. Eén daarvan is achter een beveiligd raster. Hè? Een met elektra beveiligd hek.
0: Ja.
1: Waardoor die wolf daar niet door kan. Er zijn twee kudde beschermingshonden aangeschaft, die zodra er zeg maar ook maar iets in de buurt komt waarvan ze denken van, hé, dat is vreemd. Het kunnen mensen zijn, honden, maar ook wolven. Flink gaan blaffen en daardoor gewoon dermate schrik aanjagen dat zeker die wolf denkt van, hier moet ik niet zijn.
0: Zijn dat van die grote beesten uit Spanje of zo?
1: Ja,
0: of,
1: ja, ja. Dit zijn twee grote herdershonden uit Roemenië.
0: Uit Roemenië.
1: Echt, ja, die grote logge beesten. Ze lijken daar ook wel wat op schapen.
0: Ja, ja. Ze maken alleen een ander geluid.
1: Alleen een ander geluid. Maar,
0: ze kunnen bijten.
1: Ik denk wel dat ze kunnen bijten. Dat zullen ze niet zo gauw doen. Ze moeten het meer hebben van schrikken. Ja. Afschrikken.
0: Ja.
1: Maak je groot. Maak een hoop herrie. Doe wat dreigend. En weet je, voor een dier wat in het wild leeft, net zoals een wolf, is een verwonding kan heel slecht uitpakken voor hem. Dus die zijn wel voorzichtig.
0: Ja. En als je daar als wandelaar langs komt, langs zo'n hond?
1: Dat kun je doen. De herder heeft ze in principe goed onder appel en ook aan de riem. Alleen ga er niet al te dicht bij langs. Ze staan ook waarschuwingsborden bij alle opgangen daar naartoe. Houd afstand. Houd je eigen hond aan de lijn. Hou hem kort bij. Zoek het niet op.
0: Oké. Okay. Ja,
1: en luister naar wat de herder je zegt.
0: Ja. En die is er dan altijd bij?
1: Die is er altijd bij.
0: Ja, ja. Okay.
1: Die is er altijd bij. Ja.
0: En dat gaat dus goed.
1: Dat gaat goed.
0: Ik kan me heel goed herinneren dat er nauwe hekken zijn waar men dacht dat wolven daar nooit overheen konden.
1: Ja.
0: Maar die beesten op een gegeven moment toch zo hoog kunnen springen of wat iets verzinnen dat ze erdoor kunnen.
1: Ja, nou weet je, een wolf is een opportunistisch dier. Hè? Mm-hmm. Altijd maximaal binnenhalen met minimale inspanningen. En ze zijn ook slim. Ze kunnen leren. Ze hebben ook over hekken leren klimmen. Als een hek, als zo'n raster goed staat met de goede draden, juiste spanning erop, dan het heet het ook wolfwerend. Hè? Het is niet 100%. Het is geen Nederlandse bankbewijs spreken. Het werkt gewoon, als het goed is, goed. Maar ja, Peggy zit ook in een klein hoekje.
0: Ja, een technische storing en de stroom valt uit, om het wat te noemen. Hè?
1: Dat zal niet zo gauw gebeuren. Ze draaien op accu's. Denk dan meer aan, de onderste draad zit op 20 centimeter hoogte.
0: Ja.
1: Nou, zorg er dan voor dat je gras en je struikgewas daar beneden weg is. Anders krijg je weglekkende stroom. Er kan een keer wat omvallen. Ja, en alle technische installaties kunnen een keertje stuk gaan.
0: Ja,
1: dat kan.
0: Ja, ja.
1: En misschien gaan er ook nog wel eens wolven komen die zeggen van 2 meter springen, doe ik.
0: Ja, ja, dat kan gebeuren.
1: Dat kan, ja, dat kan, ja, dat kan. Of het waarschijnlijk is, weet ik niet.
0: Nee, maar dat soort dingen. Dan kun
1: dat
0: je
1: soort dingen, ja.
0: Maar
1: ja,
0: tot nu toe,
1: 100% garantie heb je niet.
0: Tot nu toe zijn je alles heel erg blij met hoe het gaat.
1: Ja, ja.
0: En zo'n herder, die is er dan bij, maar ook snel.

0: S'nachts niet. S'nachts nee, niet.
1: S'nachts zijn ze er niet bij. Ik denk dat hij ook gewoon s'nachts in zijn eigen bed wilde slapen. Ja, ja. Nee, dan wordt er zeg maar midden op de hei wordt er een zogenaamde nachtkraal geplaatst. Dat is een omheind stuk grond met zo'n wolf weer en drastig. De twee kudde beveiligingshonden blijven bij de kudde.
0: Ja.
1: En ja, dan is het slapen heen en de andere dag weer verder gaan.
0: Ja, ja. Ja,
1: weet je, de hei is te groot voor de herder om elke dag vanaf de schaapskooi heen en weer te lopen. Dat kost gewoon te veel tijd. Ja, een tijd dat die schapen lopen, kunnen ze niet grazen. En daar zijn ze eigenlijk voor.
0: Ja, ja. En zo'n kraal opzetten, dat is ook een kwestie van de hekken plaatsen.
1: Het heet een flexibel net. Ja, een aantal, ja, je moet het natuurlijk wel goed doen. Maar je kan een kraal ook meerdere nachten gebruiken.
0: Ja, ja. En dan jaag je die schapen daar naartoe.
1: Dat doet de schaapshond voor je.
0: Dat doet de schaapshond. Oké, nou, dankjewel Ronald. En we gaan nog een plaatje draaien. En daarna gaan we een eind maken aan ons gesprek. En dat plaatje, dat is van PhD. I won't let you down.

0: I Won't Let You Down van PhD. Ronald, je zit hier nog steeds. We hebben nog een paar minuten om te praten over de excursie die Staatsbosbeheer organiseert in het kader van Wolf en Schaap, ja. Zullen we zeggen. Hartstikke interessant. En lekker dichtbij, Hoobulo.
1: Dat klopt. Ja. De excursies worden regelmatig gegeven. Je kan je erop inschrijven via de website van Staatsbosbeheer. Ja. Ze duren ongeveer 2,5 uur. Ligt er een beetje aan waar de schaapskudde loopt. En of er veel vragen en opmerkingen zijn. Kosten zijn euro of 15. En ja, echt opgeven via Staatsbosbeheer. En de start is langs de Hoobuurloze weg. Tussen Uggelen en Hoobuurlo in.
0: Ja. Je moet wel goed ter been zijn, denk ik, hè?
1: Ja, het is... lopen door het bos, iets wat met een bultje, maar ook hele grote stukken met zandpaden. Het is helemaal voor mensen die minder goed ter been zijn, of kleine kinderen, eigenlijk geen doen.
0: Nee. Dus, nou goed, je moet goed ter been zijn. Je moet 15 euro hebben om dat te kunnen betalen.
1: Ja.
0: Nou, dat zal voor veel mensen niet zo'n heel groot probleem zijn. En wat krijg je daarvoor?
1: Ja. Nou, wat je ervoor krijgt is sowieso een hele mooie wandeling door een prachtig stuk bos en een heel boeiend stuk hei. Je krijgt uitleg over, allereerst over het grote gebied zelf. We vertellen een heel stuk over het heidebeheer, zoals dat plaatsvindt. Nou, dus ook met de schapen, waarom de heide beheer wordt. Wandelen we weer een stuk verder. Vertellen we over de wolf, hoe die daar terecht gekomen is, hoe de stand van zaken op dit moment is. We kijken naar de wolvenprent, de pootafdrukken in het zand, om te kunnen zien van, hoe weet je nou of je met een wolf of met een hond te maken hebt. We laten ook zien, en dat doe je dan zelf in een oefening, hoe het komt dat een wolf zulke enden kan lopen. Ze kunnen tot zo'n 60, 70 kilometer per dag afleggen. Dat is toch een behoorlijke afstand. Dat doe je niet ongetraind. We proberen nog te kijken of we een wolvendrol kunnen vinden.
0: Ja.
1: Ook altijd een mooi teken om te kunnen zien van, leven hier wolven. Overigens vinden we hem niet, hebben we er eentje in perspex glas bij ons. Dus je ziet er
0: gegarandeerd
1: een. Nou, we lopen langs de schaapskudde.
0: Ja.
1: Sowieso langs de nachtkraal. Met een beetje mazzel is de herder aan het werk. Nou, die legt ook uit waarmee die bezig is. De hele route kun je overigens vragen erover stellen. Dan wandelen we door, komen we nog langs de schaapskooi op Hoobuurlo. Daar staan we nog eventjes stil. Dan lopen we zo rustig aan terug door het bos richting de parkeerplaats. En ja, dan ben je ongeveer 2,5 uur verder.
0: Ja, en dan ga je naar huis.
1: Dan ga je rustig naar huis toe.
0: En dan denk je van, koud is, dan drink je warme chocolademelk. Met appeltaart. En als het warm is, dan neem je gewoon een pilsje. Of zo.
1: Ja, als het heel erg warm is.
0: Ja, dan heb je een leuke, mooie dag gehad. En het was ook heel gezellig onderweg.
1: Dat is het zeker.
0: Dat is wel de bedoeling.
1: Het zijn vaak groepen van rond de 20 deelnemers. Tweemaal een gids. Dus je hebt alle tijd om ook even één op één te praten. Altijd, mensen met dezelfde interesse. Het klikt in de regel goed.
0: Ja. En natuurlijk je beeld van een wolf. Hè? Dat is, wordt toch wel een beetje getekend ook door wat je allemaal hoort. Hè? En misschien dat toch wel wordt genuanceerd. En dat je er wat meer respect voor het dier krijgt. Ja. En dat het niet het beeld van Roodkapje en de boze wolf blijft.
1: Nee, dat is het zeker niet. Nee. Deze excursie is er echt om te laten zien van, je hebt een gebied midden op de Veluwe. Daar leven wolven sinds een paar jaar. Er loopt, waarschijnlijk al eeuwenlang loopt er

0: schaapskudde. De beesten kunnen met elkaar botsen, om het zo te zeggen. Hoe zorgen we er nou voor dat het gewoon, dat het gewoon gaat? Dat ieder zijn ding heeft.
1: Ja, en dat die wolf een paar wilde zwijntjes te pakken neemt.
0: In plaats van schapen.
1: Ja, en die zijn ook erg lekker, kan ik je vertellen. Dus als ik een wolf was, zou ik zeggen, bij mij maar lekker wilde zwijntjes.
0: Ja, er zijn er, ja.
1: En daar heeft niemand moeite mee.
0: Dat denk ik ook niet.
1: De moeder van het wilde zwijn. Maar goed,
0: ja.
1: Niks aan te doen.
0: Zo is het.
1: Nou, Ronald, heel erg bedankt. Heb je nog iets toe te voegen aan je verhaal?
0: Nee, dank je. Eigenlijk niet. Wat mij rest is jullie bedanken voor de mogelijkheid om hier wat uitleg te geven over deze manier van excursie geven.
1: Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. En ik vind dat je dat erg goed hebt gedaan. En als je nog eens een keer wilt terugkomen, dan heet u je van harte welkom.
0: Huh? Ik denk eraan.
1: Ja, okay.
0: Bedankt voor het aanbod.
1: Fijn. Ronald, bedankt. En wie weet tot de volgende keer. En dan wordt het nu tijd voor House am See van... Nee, zoals je naam is mooi, van Henk Westbroek.

0: ruwe bolster, blanke pit, hè, die Henk Westbroek. Want ja, het was hem er eentje. Maar hij kan prachtig liefdesliedjes schrijven. Aan de telefoon is Gerard Lindhorst. Goedemiddag, Gerard.
1: Ja, goedemiddag, Henk Westbroek. Ik spreek inderdaad hier met Gerard Lindhorst.
0: Ja. Henk Westbroek, vond je het ook een mooi liedje?
1: Ja, ik vond het een geweldig mooi liedje.
0: Ja, hè? Ja, daar zijn we niet van gewend, hè?
1: Nee, we willen meer iets in het plaat, hè?
0: Ja, helaas, ik zit meer in het accent van Henk Westbroek dan in het Apeldoorns accent. Dus ik ga mijn best niet doen om jou in jouw taal te spreken, zou ik maar zeggen.
1: Nee, hoopt ook niet, hoor.
0: Ik praat gewoon Nederlands en jij praat lekker op jouw manier. Graag. Zelfs.
1: Heel goed.
0: En jij bent namelijk voorzitter van het dialectkoor Apeldoorn, hè?
1: Ja, dat klopt. Het is een geweldig mooi koor. En vanavond dan hebben we hier een optreden in God weet het hoor, en bij Malkenschoten.
0: Ja.
1: Het Denksportcentrum.
0: Ja.
1: En daar willen we vragen. En dan gaan we ook een mooie lezing houden. En wat houdt dat dan in, die lezing? Wie gaat een beetje vertellen over het dialect, hoe dat ontstaan is, hoe dat zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren en waar het naartoe gaat.
0: Klopt het, want ja, ik heb er niet veel verstand van, maar is het een Saksisch dialect?
1: Neder-Saksisch.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus het gaat ook een beetje, dat praten ze ook in Twente en in Drenthe en zo, die kant op. He?
1: Ja, Achterhoek. Alleen, willen hier in het Apeldoornse, nu zag ik het heel plat zeggen, hè.
0: Ja,
1: willen vreten, de laatste één of twee letters vreten we altijd op. Als we in Twente zeggen we kieken, of willen zeggen we kieken, en in Twente zeggen we kieken.
0: Ja. En wij zeggen, of in Apeldoorn zeggen ze kieken.
1: Kieken, ja.
0: Ja, kieken. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, kijk eens, beginnen het een beetje te leren. Dus op die manier kun je horen of iemand uit Apeldoorn komt of niet.
1: Ja, zo ongeveer, ja. Maar ja, kijk, je hebt in Apeldoorn heb je ook de wijken en de burenstreken. Zoals Hoenderlo, Uggelen, Beekbergen, Vaarsen.
0: Ja.
1: Daar hoor je alweer verschillen bij Apeldoorn.
0: Ja.
1: En toch heet het allemaal Neder-Saksisch.
0: Ja, en wat ik je ook kan vertellen is dat verreweg de meeste mensen in Apeldoorn gewoon geen Neder-Saksisch dialect gebruiken. Omdat ze bijna allemaal van buiten Apeldoorn komen, hè?
1: Ja, dat kreeg je met import, hè?
0: Ja, is wel jammer, hè? Die?
1: Ja, dat is hartstikke zonde. En met import natuurlijk, je moet groeien ook als plaats. Maar aan de andere kant, ja, het is een beetje jammer als ons dialect verloren gaat.
0: Ja,
1: want we willen doen ons best dat het ook bij de scholen naar binnen komt. En bij het onderwijs, het lager onderwijs ook. Ze gebruiken het ook wel in de zorg. Hè. Als je in de zorg zit, jullie hebben er ook aan meegewerkt. Daar staat er zo'n speciaal boekje voor ontwikkeld is. Als mensen in de zorg zijn en je bent de weg een beetje kwijt. Zeg maar een paar woorden in dialect en huppakee, dan komt de rest vanzelf aan.
0: Ja, dat is zo, hè. Dat wat je vroeg in je vroege jeugd hebt geleerd, dat eigenlijk dat komt dan weer helemaal naar boven, hè, als je oud bent.
1: Ja.
0: Jammer eigenlijk, hè, dat die dialecten toch een beetje verwateren, hè?
1: Ja, dat is toch hartstikke zin, hè.
0: Ja.
1: Je moet ook een klein beetje in thuis zijn. Ik zal u heel eerlijk vertellen, mijn kinderen die spreken het ook niet, hè.
0: Nee.
1: Nee, en dat vind ik ook best wel jammer. Maar ja, de ene mijn zoon zit in Amsterdam en mijn dochter woont nog wel hier in Apeldoorn. Maar ja, die heeft ook een eigen bedrijfje en ja, dan moet je toch een klein beetje ABN spreken, zeg je toch?
0: Ja, of Engels zelfs, hè, tegenwoordig.
1: Ja, dat is helemaal erg. En naar de dokter van de ziekenhuis gewoon en zegt, ik zal in het Engels een consul antwoorden.
0: Ja. Ja.
1: Ja,
0: het is niet anders, maar we moeten het er maar mee doen. En jullie, doen je uiterste best om toch dat dialect een beetje levendig te houden. Dat doe je door te zingen, doe je door een lezing te geven.
1: Ja.
0: En een lekkere kletsavond te organiseren. En een soort Apeldoornse gezelligheid, laten we het zo maar zeggen. En proberen. Ja.

0: Dat toch een klein beetje, nou, dat een beetje in leven te houden.
1: Ja, en op de zaterdag dan zijn we ook altijd of vaak te horen op bij RTV Apeldoorn. Ja, op 12 tot 1 aan de praattafel.
0: De praattafel, hè, ja.
1: En dat vind ik ook geweldig leuk om dat te doen.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar dat zijn...
1: Ja. Wel allemaal leuke dingen, ja.
0: Ja, dat zijn wel allemaal wat oudere mensen, hè, die zich hiermee bezighouden.
1: Nou, nu zou ik het ook heel populair zeggen met de meeste mensen, nog niet allemaal, maar de meeste mensen met wel uurwerk. En dat betekent dus dat ze geen werkbaar leven meer hebben, maar dat ze het gewoon toe doet en dus je hebt de meeste bonen nou wel op, hè.
0: Ja. Ja, dus zo gaat dat.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Ja. Maar goed, jullie maken muziek, jullie zingen?
1: Ja, wij zingen, vanavond om 7:30 beginnen we daar te zingen.
0: En dat duurt dan vanavond tot... al, dat zie ik ook, vrijdag 31 juli.
1: Dus alle mensen die dit hoort, kom naar het Denksportcentrum in de Dubbelbeek door bij Malkenschool.
0: Ja.
1: En dat kan niet missen. En, de FOA die organiseert dat, Vereniging Oude Apeldoorn.
0: Ja.
1: En alle leden die mochten gratis in. En de niet-leden die betaalden 5 euro. Maar ja, dan kreeg je nog iets bij de koffie. En ik kreeg een bakje koffie gratis.
0: Oh, nou
1: dan,
0: kijk.
1: Dus dan betaal je gewoon je eigen koffie, hè.
0: Dus ik krijg een bakje koffie gratis. En je bent 2 uur onder de pannen. Dus dat is meer dan 2,50 per uur. Nou, daar kom je niet meer om ergens anders.
1: Ja, en denk eraan, het wordt een gezellig avond. Want ik val er dat het heel erg druk wordt.
0: Nou, mooi, mooi. En jij houdt ook die lezing?
1: Ja, dat doen we op een hele aparte manier, moet ik zeggen. Kijk, een lezing is vaak een beetje in de stof gebeuren.
0: Ja.
1: En wil ik dat met z'n vieren doen. Ik ga eerst een stukje vertellen. Niet te vullen meteen. En dan gewoon twee of drie liedjes zingen, dat ligt eraan. En dan gaat iemand anders weer een stukje vertellen.
0: Oh,
1: en dan,
0: okay.
1: En dan pak ik, wie doet dat met 4 mannen? En dan iedere keer dan verschillend. En dan is het ook niet eentonig, hè?
0: Nee, precies. Dus
1: de spanning er een beetje in zit. Dan valt ze ook niet in slaap.
0: Ja, net zoals op de radio. Dan heb je een kletsje van 5 minuten. Dan draaien we een plaatje.
1: Ja.
0: Nou, wordt hartstikke gezellig vanavond, denk ik, hè?
1: Ja, dat wordt zeker gezellig.
0: Nou,
1: zeker.
0: Dus zingen, een lezing en kletsen. Nou, kortom, wil je jezelf een echte Apeldoorner voelen, dan moet je vanavond naar, hoe werd het? Het Denksportcentrum aan Dubbelbeek 24.
1: Aan de Dubbelbeek, klopt.
0: Ja, en het begint om 7:30.
1: Ja, en dan vertellen we je van alles over het dialect.
0: Ja.
1: En als je het heel leuk vindt, ja, god, dan proberen we u natuurlijk ook te strikken voor als nieuw lid. Hè. Dat kan natuurlijk ook,
0: ja,
1: hè.
0: Ja.
1: U kunt er nog wel een paar bij gebruiken.
0: Ja, wil je een echte Apeldoorner worden, dan word je ook nog een keer lid van die club. He?
1: Ja, nou, precies. Nu zeg ik dat super mooi. Ja.
0: Nou, dan wens ik jou wel een hele gezellige avond.
1: En
0: ik zou zeggen, elke luisteraar die denkt van, nou, ik vind het hartstikke leuk om daar wat aan te doen. Een stukje plaatselijke cultuur. Ga lekker daar naartoe vanavond.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Oké, dankjewel. En we gaan nou een echte Duitse plaat draaien. Haus am See van Peter Fox.
1: Hartstikke mooi, dankjewel.
0: Ja, bedankt hè. Tot de volgende keer.
1: Ja.
0: Dag. Yeah.

Ja, beste luisteraars, dit was alweer het einde van het eerste uur van de matinee van vrijdag 31 juli. En we hebben gesproken met Ronald Wessels over wolven en schapen en met Gerard Lindhorst over het Apeldoorns dialect. Bedankt voor het luisteren dit uur en graag tot het volgende uur. En dan gaan we het onder andere hebben over de Vierdaagse van Apeldoorn natuurlijk. Tot het volgende uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2020

2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Dit is de matinée met Maarten van Leeuwen.
1: Ja, goedemiddag. En achter de knoppen zit Theo Witlox. Hij valt vandaag in voor Frans Lubbers, die hopelijk volgende week weer helemaal van de partij is. Welkom, beste luisteraars, bij de matinée van 31 juli 2026, het tweede uur. In dit tweede uur gaan we vooral aandacht besteden aan de Vierdaagse Apeldoorn. Die is 2 weken geleden afgelopen. En we dragen er hele goede herinneringen aan. En Irma Woudenberg, als voorzitter van de Vierdaagse Apeldoorn, zal aan de telefoon vertellen wat haar ervaringen zijn bij deze 71ste editie. Voordat wij verder gaan, eerst een nummer van Golden Earring, Back Home.

Golden Earring, Back Home. Ja, nu heel wat anders. Morgen 1 augustus 2026 in de Oude Kerk in Beekbergen. Om 3:30 treedt op het Watergang Kwartet. En dat is een eigenzinnig ensemble dat muziek op een geheel eigen manier tot leven brengt. Opgericht

door pas afgestudeerde muzici van de conservatoria. En die hebben elkaar ontmoet bij het Jong Nederlands Blazers Ensemble. En ze arrangeren hun stukken zelf. En daarmee verkennen ze alle mogelijkheden die hun bijzondere, unieke instrumenten samen combinatie van klarinet, trompet en trombone en contrabas biedt. Het gaat over serieuze klassieke muziek gecombineerd met vrolijke volksmuziek uit Oost-Europa. Morgen dus het Watergangkwartet, 15:30, de Oude Kerk, Beekbergen. En nu luisteren naar Little Lies van Fleetwood Mac.

0: Little Lies van Fleetwood Mac. Aan de telefoon Irma Woudenberg. Goedemiddag, Irma.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zeg, moet je horen, jij bent de voorzitter van de Vierdaagse van Apeldoorn.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik heb de Vierdaagse ook gelopen, moet ik zeggen, deze keer. De 30 kilometer.
1: En, ja, ik dat is knap van je.
0: Zeker, maar ik vond het geweldig. Samen met mijn zoon.
1: Oh, echt waar? Ja, dat zie je veel. Dat is wat leuke wat je inderdaad ziet. Dat veel generaties met elkaar lopen. Ja. Opa's en oma's met kleindochters, kleinkinderen of met kinderen. Dat is heel leuk. Ja,
0: het is heel leuk en je kunt lekker kletsen onderweg. Of je mond houden als je daar helemaal geen zin in hebt. Dus dat kan allemaal. Hè?
1: Zeker, ja. Zeker.
0: Ik heb er hele goede herinneringen aan. Het was best vermoeiend. En de tweede dag was best heel heet en zwaar. Maar ja, als je dan thuis komt.

0: komt, dan denk je van nou, hè? Was goed te doen.
1: Ja, we hebben het toch weer gedaan.
0: We hebben het toch weer gedaan, jazeker.
1: Zeker, ja. Ja. Maar je vond de tweede dag, want we hadden natuurlijk het hitteprotocol moeten invoeren.
0: Ja.
1: Maar het was toch nog wel heet geweest, de tweede dag.
0: Ik vond de tweede dag, dat ging nou over het low, hè, naar fase.
1: Ja.
0: En dat was natuurlijk ook de langste dag voor de 30 kilometer.
1: Klopt.
0: En dat was best wel een behoorlijke tocht. Nog wat hoogtemeters, dat zeker de eerste stukken bij Paleistuinen. En later moesten we ongeveer 10 kilometer lopen van de ene rustplek naar de andere. Dat was ook echt wel een flinke wandeling.
1: Ja.
0: Nou ja, dan is de beloning er ook wel weer, hè?
1: Dat is zeker zo. Ja. En het geeft nog maar eens aan, hè, als ik dan jouw ervaringen hoor, hoe goed de beslissing is geweest die wij hebben moeten maken om voor het eerst in de historie voor de Vierdaagse Apeldoorn het hitteprotocol in te moeten voeren. We hebben natuurlijk die lus van de 40 kilometer eraf gehaald.
0: Ja.
1: En de starttijden vervroegd van de 30, de 20 en de 12 en ook ingekort.
0: Ja.
1: Zodat iedereen, als het echt warm zou worden, op tijd weer binnen kon zijn.
0: Ja.
1: En nou ja, als ik dan jouw ervaringen hoor, dan denk ik, en niet alleen van jou hoor, maar we hebben daar heel veel reacties op gehad, complimenten op gehad, dat we daarin gewoon een goede keuze gemaakt hebben. Dat iedereen dat erg kon waarderen. Zelfs de 40 kilometer lopers die natuurlijk jammer vonden dat ze toch geen 40 kilometer konden lopen, maar die wel echt wel begrip hadden voor het besluit wat we genomen hadden.
0: Ja, je wil natuurlijk niet de verantwoordelijkheid voelen voor mensen die dat niet redden, hitteberoerte krijgen of weet ik veel wat. Dat soort dingen, dat wil je niet hebben.
1: Hè? Nee, precies. Nee. En wij hebben daarmee ook wat wij meegewogen hebben, is niet alleen dat wij die hele week ervoor al in de gaten hebben gehouden en van allerlei kanten de weersomstandigheden. Maar wat wij daarin ook meegenomen hebben is de laatste cijfers uit het onderzoek van het RIVM over gezondheidsvaardigheden van de Nederlanders.
0: Mm-hmm.
1: En 1 juli waren daar de nieuwste cijfers van vorig jaar bij gekomen. En daarin uitbleek dat 44,3% van de Nederlanders onvoldoende of problematische gezondheidsvaardigheden heeft. En wat wil dat nou zeggen? Nou, dat wil zeggen, hè, om het heel begrijpelijk te maken, mensen die zich onderschatten, mensen die zich overschatten. Je weet wel wat je moet doen, maar je doet het toch niet.
0: Mm-hmm.
1: Je gaat beginnen en je denkt, ik heb nergens last van, en je komt toch die man met de hamer tegen. Dat soort situaties, dat is dus bijna de helft van de Nederlanders kan dat voor zichzelf slecht inschatten.
0: En
1: weet wat hij moet doen. Hè? Ook mensen die weten wel de informatie, maar weten niet hoe ze hem toe moeten passen. En dat is voor ons ook vooral de reden geweest van, weet je, die mensen lopen ook bij ons bij de Vierdaagse. Dus wij moeten voor die mensen die dat moeilijk vinden, moeten wij gewoon als organisatie de verantwoordelijkheid ook nemen en dus deze maatregelen.
0: Ja. Dus, nou zou je verwachten, hè, dat als je aan de Vierdaagse meedoet, zeker de langere afstanden, dat je je daar wel goed op voorbereidt. En jullie hebben dat ook in jullie documentatie gezegd. Van nou, ga dat doen en bouw het op. En zorg vooral dat je zeker weet dat je het kunt.
1: Ja, ja. Maar en toch kom je dan mensen tegen, en je kan het vaak zien, hè. Mensen die bijvoorbeeld te weinig gedronken hebben, die gaan scheef lopen. Die zie je ook scheef binnenlopen of die gaan ongecoördineerd lopen. En we hebben een paar incidenten gehad, een paar gevallen gehad waarin de EHBO inderdaad heeft moeten ingrijpen, maar in ieder geval heeft moeten ondersteunen. Ja, en dan is het toch wel verbazingwekkend dat je dan toch, dat blijkt als ze dan navragen, hè, als mensen onwel geworden zijn, dat ze dan toch gezien de omstandigheden gewoon veel te weinig gegeten en gedronken hebben.
0: Ja, ja.
1: We zeggen altijd maar zo, je moet echt meer drinken voordat je dorst krijgt.
0: Ja.
1: En zelfs ervaren wandelaars blijken dat dan toch niet altijd goed in de gaten te hebben.
0: Nee.
1: Gelukkig hebben wij geen hitteberoertes gehad. En we hebben zelfs niet eens gebruik hoeven te maken van een ambulance. Dus wat dat betreft, wat de EHBO betreft, ook zeer tevreden over de manier waarop zij hebben moeten handelen.
0: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet zo vaak zo'n tocht meegemaakt, maar ik vond het fantastisch georganiseerd. Dat is mijn persoonlijke ervaring. Het was hartstikke leuk, heel goed aangegeven. Een geweldige stops onderweg. Dan kun je koffie en gevulde koeken krijgen en het was ook zo lekker. Of appeltaart, weet je wel. Als je dan lekker een hand gelopen hebt, dan mag je zelf verwennen met wat lekkers. En dat was er allemaal. Dus,
1: zeker. Ja, dat was heel, zeker. Nou, dankjewel prima. Voor het compliment. Ja, daar zijn we ook heel blij mee. Ja.
0: Dus en ik begrijp dat jij ook erg tevreden was over het verloop.
1: Ja, dat klopt. We hebben met bestuur al de evaluatie al gehad. Dat doen we meestal al vrij snel. Gewoon even algemeen de grote dingen die er geweest zijn. En wij kunnen niet anders concluderen dan dat we een hele goede vierdaagse gedraaid hebben. We hadden weer meer deelnemers dan vorig jaar. Die stijgende lijn die zet zich nog steeds voort. De dingen die jij nu aangeeft hebben wij van zoveel mensen gehad. Mensen zoveel... complimenten gegeven over de organisatie, over de routes, over de vrijwilligers. Weet je, daar doe je het gewoon voor. Dus we kunnen eigenlijk, en natuurlijk achter de schermen zijn er altijd wel dingetjes waarvan je denkt, oeh, dat had anders gemoeten, of dat kunnen we beter, of dat moet beter. Maar dat heb je altijd. Maar over het geheel genomen, nee, kunnen we alleen maar spreken van een zeer goede vierdaagse.
0: Nou, dat is heel leuk dat jullie dat zelf ook vinden. Dan heb je eer van je werk. We gaan even een plaatje draaien tussendoor. Een korte. En dan praat ik graag even verder met je na Paperback Writer van The Beatles. Hey.

0: paperback writer van The Beatles. We praten verder met Irma. Ja, de Apeldoornse Vierdaagse, Irma, dat is natuurlijk een prachtig evenement. Maar het is wel het hele kleine broertje van de Nijmeegse, hè?
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja. De Nijmeegse is natuurlijk ook het grootste wandelevenement van de hele wereld. Ja. Dus het heeft ook niet zoveel zin. Die ambitie moet je ook niet hebben om daaraan te gaan voldoen. Want dat is natuurlijk onmogelijk. En bovendien hebben wij natuurlijk... Wij zijn de groenste Vierdaagse van Nederland. En de deelnemers die bij ons komen, komen ook om hele andere redenen dan bij de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, dat, ik denk ook, hè, zelf denk ik van nou, Apeldoorn als stad kan zich natuurlijk ook prima profileren met dit evenement. Hè, dat zeggen, ja, wij zijn een groene stad, we zijn een gezonde stad. We organiseren de groenste Vierdaagse van Nederland. Ik heb een beetje, ik weet niet of dat waar dat door komt of zo, maar gemist dat de gemeente Apeldoorn daar ook een rol in speelt. Of zich daar ook van profiteert.
1: Ja, zeker wel. Dan moeten we zeggen dat wij altijd volledige ondersteuning krijgen van de gemeente Apeldoorn. En met name ook omdat we als

0: evenement passen in hun, hun strategie, hè, van de gezonde stad, mm-hmm. een groene stad, ja. royaal wandelen. Ja, daar past ons evenement natuurlijk volledig in.
1: Ja.
0: Waarom zijn wij niet zo zichtbaar? In het verleden is dat natuurlijk wel geweest. Toen was de start-finish locatie. In het verleden zijn we vanuit Orpheus gestart of vanuit de Canadian Club toen nog.
1: Mm-hmm.
0: Nu zitten wij al, ik ben het even kwijt, geloof ik, bijna 20 jaar bij Victoria Boys.
1: Ja.
0: Vanaf Victoria Boys lopen we gelijk met de routes de bossen in. Ja. Dus het evenement is wat minder, is minder zichtbaar voor de Apeldoorners daardoor. Maar het past wel helemaal in dat wat de gemeente Apeldoorn wil uitdragen.
1: Ja.
0: En dat is ook waar de deelnemers voor komen. Weet je, het wandelen in de natuur, de kleinschaligheid, niet dat massale, de toegankelijkheid. Je hoeft bij ons, kan je ook 1, 2 of 3 dagen lopen. En dat zijn aspecten van onze vierdaagse die door onze deelnemers heel erg gewaardeerd worden.
1: Ja, maar ik denk dan zelf, Apeldoorn als stad. Maakt het onderdeel van jouw promotie. Maar misschien heb ik dat over het hoofd gezien, hoor.
0: Ja, nou, inderdaad, de promotie, dat doen wij vooral ook vanuit onszelf.
1: Mm-hmm.
0: En op de borden en zo komt het. En op de uitagenda staan wij er ook zeker op. Maar ook wij zijn natuurlijk niet zo'n groot evenement qua aantallen deelnemers dan bijvoorbeeld een midwintermarathon bijvoorbeeld. En dat heeft ook te maken met dat wij de routes door de bossen hebben lopen. Dus we lopen ook op kleine, wat kleinere bospaden. We hebben natuurlijk te maken met de beperkte toegankelijkheid van de bosgebieden voor grote evenementen. Dus wij gaan niet, we hebben gezegd van, nou weet je, willen wij vast blijven houden aan dat waarom de deelnemers komen, de kernwaarden. Ja, dan kunnen wij eigenlijk maar maximaal 4000 deelnemers per dag hebben.
1: Ja, want zijn er meer aanmeldingen, dan dreig je aan je eigen succes ten nul te gaan, bij wijze van spreken.
0: Precies, ja. Dan gaat ook, dan weet je, dan krijg je ophopingen in het bos, grote groepen achter elkaar. Ja. En nu, en dat heb je waarschijnlijk zelf ook wel gemerkt, bij die 30 kilometer, dan kan je nog echt het gevoel hebben dat je inderdaad gewoon alleen in het bos loopt. En nu was dat misschien wat anders, omdat we natuurlijk die 40 kilometers erbij liepen. Maar ja, ik weet dat ook op de 30 kilometer kan je echt het gevoel hebben dat je nog alleen een wandeling in het bos maakt. En in dat gevoel weten we mensen echt enorm te waarderen.
1: Ja, zeker als je ziet wat er in Nijmegen allemaal gebeurt, dan denk ik van, nou, dat is toch wel een wereld van verschil. En degene die van Hoop Reuring houden, die gaan lekker naar Nijmegen. En degene die lekker rustig willen genieten van, zo rustig mogelijk willen genieten van een lekker mooie wandeling, dan ga je naar Apeldoorn.
0: Ja, dat is klopt. Het.
1: Ja.
0: Ja, wij zijn vorige week zijn wij op uitnodiging van het platform Grote Evenementen van de Koninklijke Wandelbond. En op uitnodiging van de organisatie van Nijmegen zijn wij daar geweest.
1: Ja.
0: En weet je, dan zie je wat daar gebeurt en hoe dat mogelijk gemaakt. Maar ook dan zie je dat, het wandelevenement zit in een andere stichting dan de Nijmeegse feesten. Dus al die feestelijkheden daaromheen, dat worden door andere mensen georganiseerd en behoort niet tot het wandelevenement zelf. Dus je ziet dan dat de organisatie ook daar op een, natuurlijk op een ander niveau zit, maar dat, dat daar dus ook echt andere partijen ook bij betrokken zijn om dat zo groots te maken.
1: En dat het ook tot problemen leidt. Hè?
0: Ja, met name die feesten, is dan van de omstanders, ja, dat vraagt gewoon echt veel meer beveiliging, politie inzet.
1: Ja.
0: En dus dat, en daar hebben wij allemaal helemaal niks mee te maken.
1: Nee. Ik denk dat heel veel mensen het heel erg waarderen, de manier waarop het gegaan is in Apeldoorn. En dat ze denken van, nou, laat ze Nijmegen maar lekker feesten. Wij doen het op onze manier, hè, denk ik.
0: Zeker. Nou, ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik daar liep, dat ik dacht van, ik ben blij dat ik dit niet hoef te coördineren en te organiseren. Nee. Ja.
1: Nee. En blij dat je niet hoeft mee te lopen, denk ik.
0: Ja, en wat dan wel opvallend is, kijk, als je kijkt naar Nijmegen, het is natuurlijk minstens 10 keer zo groot als wat wij zijn.
1: Ja.
0: Maar als je het hebt over het gevoel, hè, het programma wat ook op de publieke omroep is, het gevoel van Nijmegen, dan denk ik dat is niet het exclusief voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ik denk dat het gevoel wat er ook bij Nijmegen heerst,

0: hetzelfde is als wat bij ons heerst. En dat dat juist voorkomt uit het wandelen zelf. He, het is ook wetenschappelijk bewezen dat het wandelen, wat wandelen voor je mentale gezondheid doet.
1: Ja.
0: Je raakt ontspannen, je raakt je stress kwijt, het verbetert je sociale contacten. Het geeft verbindingen, ook tijdens het wandelen. En dat is wat wandelen met je doet.
1: Ja.
0: En of je nou bij Nijmegen loopt of bij Apeldoorn loopt, dat maakt niet zo heel veel uit. Want dat is het effect van het wandelen. En dat is niet exclusief voor één evenement, zeg maar. Dus dat vond ik, dat was wel wat ik daaruit meenam.
1: Ja,
0: dat ik
1: maar,
0: dacht van ja.
1: Maar het bepaalde type mens die zullen meer zich meer thuis voelen in Nijmegen met al die reuring om een.
0: Ja, met al die reuring, ja. Zeker.
1: Ja,
0: zeker. Andere. Hoewel ik vond het ook wel weer opvallend. Mijn neefje, die 26 is, die woont in Nijmegen, heeft hem vorig jaar voor het eerst gelopen. En dit jaar voor het tweede jaar, maar die zei van nou, ik heb het nou wel gezien hoor. Ja. Zo van het is. Weet je, dat je denkt van je had juist jongeren, en ze hadden ook heel veel toename in het aantal jongeren. Dat was bij ons ook zichtbaar, wij hebben de cijfers nog niet. Maar ja, iedereen loopt daar wel met zijn eigen doel en om zijn eigen reden.
1: Ja, ja, ja. Ja, het is een sport die een beetje in opkomst is en daar kun je alleen maar blij mee zijn. Hè?
0: Daar zijn we ook zeker blij mee, ja. En we hopen ook inderdaad op deze manier. De stijgende lijn die we de laatste jaren ingezet hebben om dat ook zo door te zetten. En dat we ook wel kunnen blijven bewaken dat waarom mensen bij ons komen lopen, dat we dat ook vast blijven houden.
1: Nou, daar heb ik alle vertrouwen in, als ik heel eerlijk moet zijn.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja. Nou, Irma, het was leuk om je te spreken. En wie weet zie ik jou volgend jaar weer bij de finish of zo.
0: Dat zou zomaar kunnen. Dat gaat zo zomaar kunnen.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Gaan we zo vanuit.
1: Nou, nogmaals complimenten met de organisatie. En ik zou zeggen, geniet nog lekker na van wat je allemaal hebt kunnen bereiken met je vrijwilligers. En dan draaien wij als laatste I'm Gonna Be van de Proclaimers. Het gaat over wandelen.

wat je lekker noemt natuurlijk. Hè. En waarschijnlijk droog, maar wel nog een kleine kans op een regenbui. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Dus lekker de ramen open en het huis laten afkoelen. Windkracht 2. En morgenochtend begint de dag zonnig en de temperatuur is 19 graden. En de komende dagen, ja, er zijn weer opklaringen. En het blijft in ieder geval de eerste helft van de week zo goed als droog in Apeldoorn. Temperatuur stijgt tot 32 graden overdag en 18 s'nachts. Wind zwak, windkracht 2. Vanaf woensdag wordt het kans op een regenbui groter en de temperatuur daalt naar ongeveer 23 graden overdag en 14 graden 's nachts. En de wind draait naar het noorden.

zullen we doen. Kan. Gaan we dansen?

Een live uitvoering van Dansen op de Vulkaan van De Dijk. Boekstart. Elke woensdag en vrijdag van 10:30 tot 11:00 in de Boekstarthoek van CODA Centrale Bibliotheek. Boekstart, dat gaat over gezellig voorlezen met je kind of je kleinkind. En geniet van een leuk voorleesmoment in CODA Junior. De Boekstart Inloop is een wekelijkse activiteit in CODA Junior. Bezoekers kunnen met hun kind of hun kleinkind of kleinkinderen tussen 0 en 4 jaar langskomen voor een gezellig voorleesmoment. En aanmelden is niet nodig, want kom lekker en sluit gezellig aan. Bij deze activiteit staat plezier en de band tussen ouder en kind centraal. Boekstart is een programma om kinderen van 0 tot 4 en hun ouders of verzorgers te laten genieten van boeken. Door samen een boekje te lezen, plaatjes aan te wijzen en verhaaltjes te vertellen, wordt de band tussen ouder en kind versterkt. Kinderen die al op jonge leeftijd worden voorgelezen ontwikkelen een betere taalvaardigheid. Het is dus belangrijk om vroeg te beginnen met voorlezen. Dus elke woensdag en vrijdag van 10:30 tot 11:00 in de Boekstarthoek van CODA Centrale Bibliotheek. Verdammt, ich lieb dich, Matthias Reim.

Ja, het is morgen al de maand augustus, dus de avonden beginnen wat eerder. En het is wat eerder donker. En daarom is het ook weer tijd voor het Openluchtfilmfestival aan de Bosweide. Natuurlijk hier in Park Bergenbos in Apeldoorn. En dat begint op vrijdag 14 en eindigt op 22 augustus. En dan kunnen filmliefhebbers dus terecht op de bosweide van het Stadspark Bergenbos voor 9 avonden film Onder de Sterren, als daar met je mee zit. Kaartjes verkrijgbaar bij www.openluchtfilmfestival.nl. En het is dus, ja, Summer in the City. En dan nog lekker film kijken en lekker genieten van films. Joe Cocker, Summer in the City.

geweldig evenement. 4 dagen lang lekker wandelen door de bossen, genieten. Bijvoorbeeld het Openlucht Filmfestival. Geweldig, ook midden in de zomer, maar dan lekker 's avonds, lekker op de bosweide, heerlijk zitten in de zomer en genieten van wat Apeldoorn brengt en mooie, mooie films. Ja, echt een mooie zomer voor Apeldoorn. Hoewel misschien wat te heet en wat te droog. Maar ja, laten we maar hopen dat die regen ook wel weer een keer komt. En dat zal ongetwijfeld wel komen. Graag in bakken tegelijk als het even kan. Maar voorlopig genieten we van het mooie weer en de heerlijke temperatuur. Het einde van de matinee van 31 juli 2026 is alweer bijna daar. We hebben gesproken met Irma Woudenberg over de geweldige verlopen 4-daagse van Apeldoorn. En we hebben kort gesproken over het verschil tussen de Apeldoornse en de Nijmeegse. En degene die van Reuring houden, gaan naar Nijmegen. En degene die van een mooie stad houden en van een gezonde omgeving, die gaan naar Apeldoorn. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. En afsluiten draait al. En tot de volgende keer. Bedankt en tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd.

Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan. Bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners stelt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederland-ticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde 118 miljoen euro, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket.
3: Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit Rijp was eerder veroordeeld voor IS-propaganda en het zoeken van wapens via sociale media. Het Nederland-ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws. Vanavond.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandticket, een maandabonnement van €49... voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit de eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: nu met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandticket, een maandabonnement van 49 euro voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws. Vandaag.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaak het doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege het watertekort. Ook geldt een sproeiverbod voor glastuinbouw, sportvelden en inwoners. In Noord-Brabant is het onttrekkingsverbod uitgebreid. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage water.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië. En raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.
1: Hey Theodore.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws. Tonight.